0: Omroep Venray tipt. Je hoort hem hier. Elke dag.
1: Dit is deze hele week. Het 90-2-idee.

0: en Rai.
1: Het nieuws van 3 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden, en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Draai.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel, en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Prejudice. Wrote a song about it, like to hear it. Here you go.

0: Tour Fanrij.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. En dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check

0: jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
0: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer, zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
5: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.

0: Jamiroquai en Deeper Underground. Hele goede morgen vandaag, zaterdag 20 juni 2026. Een hele goede morgen, Jack.
1: Hele goede morgen allemaal en Freek natuurlijk ook.
0: Ja, Mark is er vandaag eventjes niet, dat had je natuurlijk wel begrepen. Volgens mij hadden we vorige week ook even licht aangetipt in de show. Wat gaan we vandaag doen? Natuurlijk de wie, wat, waar. We gaan het, ik denk traditiegetrouw, toch weer eventjes dadelijk hebben over het weer. En er viel me vanmorgen wat op. Daar hebben we het dadelijk ook eventjes over. De oh ja, oh nee, oh jee. Ik had het je van de week even moeten melden, Jack. Maar ik overval je misschien mee. Hij is vandaag voor jou in de tweede uur.
1: Ik heb er al eentje.
0: Oh.
1: Het was altijd even een cliffhanger.
0: Ik zag ook geen paniek in de ogen.
1: Voor mijn hele lieve vrouw.
0: Oh, ja. Oh ik daarom geen paniek in de ogen. Ik denk, ik overval je ermee. Je slaat dicht of
1: nee,
0: je vlucht keihard de studio
1: uit. Paniek. Ik weet hem.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Nou, dat allemaal hier in de show. Oh, Bernie Hoevenaars in de tweede uur. Niet te vergeten met wat kun je doen met het warme weer.
1: Oh,
0: de normale heet het de weekendkalender, maar nu is het wat kun je doen met het warme weer.

0: Ja, Brezema en Pommelien Thijs. Nu wij niet meer praten en niet meer slapen. Maar dat slapen is dan omdat ze iets anders aan de hoofd hebben als waarom wij vannacht niet geslapen hebben. Of heb je wel lekker geslapen, Jack?
1: Hey, ik heb behoorlijk lekker geslapen. Het was natuurlijk warm, maar we hebben een airco, dus dat scheelt.
0: Oh, je hebt een airco. Ik wil zeggen, of heb je iemand bij je staan met zo'n waaier die de hele avond...
1: Ja, zo iemand.
0: Dat was toch in heel lang geleden was dat toch heel erg in, als je een beetje van adel bent.
1: Als je van adel bent, misschien nog wel.
0: Misschien zijn die mensen
1: dat wel. Als je die Aziatische landen hebt.
0: Ik kan het thuis eens vragen aan de kinderen of ze bereid zijn om de hele nacht even te waaien. Zodat papa lekker kan slapen. Papa heeft ook af en toe rust nodig. Ik ben bang dat ik weet wat het antwoord zal gaan zijn.
1: Verwacht ik ook.
0: Wat ik vanmorgen trouwens meemaakte, dat is echt, ik vond het toch wel opvallend. Natuurlijk rijd ik vanuit Wansum, de woonplaats, tot aan het werk. Omroep Venray in het hartje van de gemeente Venray. Of eigenlijk van Venray. En ik zag eigenlijk op langs de kant van de weg zag ik al mensen hardlopen. Nou ja, dat is op algemeen is dat wel zo. Maar ik zag iemand touwtjes springen.
1: Oké.
0: Dus die was ook lekker bezig.
1: Op zaterdagochtend?
0: Zaterdagochtend, jazeker. Ik zag ook mensen al op de wielrenfiets. Dus niet in die groepen, maar gewoon de eenlingen.
1: Ja, die zijn hardnekkig, hè? Die zijn altijd onderweg.
0: Die gaan nu, ja, dat is ook wel weer zo. Dan heb je natuurlijk nog niet over de mensen die de hondjes al aan uitlaten zijn. Dat is natuurlijk ook wel verstandig, want nu is het dan nog wel...
1: Precies.
0: Ja, te hebben.
1: Ja.
0: Ik vond het wel opvallend en... Het geeft misschien ook wel aan, en daar kwam ik dan ook wel achter, reflecterende naar mezelf. Als je van Wansum kom je door Oostrum naar Venray, dan is het eigenlijk in Venray heel veel sporten. Oostrum ook wel, Wansum heb ik eigenlijk niemand gezien.
1: Oké, okay, ja, dat geeft wel wat aan hoe gezond de mensen daar bezig zijn. Hé, maar ik heb een collega, en dat geloof je niet. Die is donderdagnacht om 3 uur is die aangereden naar Denemarken voor een Ironman dit weekend.
0: Een Ironman, dat is toch ontzettend zwaar?
1: Dat is levensgevaarlijk.
0: Ja? En dat is...
1: Ja, daar is hij nu dus mee bezig op zaterdag en zondag samen met een team van 15 man. Ja, ik kan me niet voorstellen dat prettig is. Hey, leuke muziek trouwens.
0: Ja, zeker.
1: Foreigner.
0: Echt jouw tijd, toch?
1: Mijn tijd, ja.
0: Helemaal.
1: That was yesterday.
0: Nou, dat was een veel langer geleden, maar zo heet die plaat wel, ja. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Hey, wat een fijne plaat deze van Charlie Putten. Beat Yourself Up, zo heet die plaat. Vanavond 7 uur zit jij dan voor de buis, ja of de nee? Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe het leeft bij een ieder tegenwoordig. Jack, even jou als referentiepunt. Leeft het bij jou, ja of de nee?
1: Jazeker leeft het. Natuurlijk leeft het. Oranje leeft altijd. Ik denk toch wel bij de meeste mensen dat ze vanavond om 7 uur of hier op het plein zitten voor een groot scherm.
0: Oh ja.
1: Of lekker gezellig met de buren of de hele straat of de familie.
0: Het is wel een mooie tijd ook, 7 uur. Hè?
1: Ja, geweldig,
0: dan is, die
1: geweldig.
0: Felle zon is dan weg. Het is nog warm over het algemeen. Hopen dat het ook, dat zullen we dan dadelijk horen van het van Lei. Of het weer dan mee gaat spelen, dat je lekker buiten kunt gaan zitten. Vorige week hadden we ons natuurlijk een klein beetje... Mark en ik hebben ons uitgelaten over de drinkpauzes. Nou, wij noemen het gewoon reclameblokken.
1: Ja.
0: En we hadden zoiets gezegd, we gaan koffie halen hier... en we kunnen nu overschakelen naar reclame. Nou, wees gerust, dat mag bij de publieke omroep zomaar niet. Omdat dit programma, zeg maar, per uur gaat. Voor tv gelden andere regels. Nou, gaat te technisch misschien. Ik heb wat dat betreft heb ik wel een beetje jeuk gekregen... van heel dat WK-voetbal. Ik heb toch een beetje het gevoel dat het alleen maar om de reclame en het geld gaat. Kun je daar doorheen kijken?
1: Ja, ik kan er wel doorheen kijken. Het is natuurlijk Amerika. Dus daar gelden andere regels. Ze zijn daar gewend het voetbal. En ja, daar werkt het gewoon zo. Daar zijn ze iedere 10 minuten zijn ze weg trouwens. Maar,
0: Maar je hebt er wel zin in, hè? Wat denk je vanavond tegen Zweden?
1: Ja,
0: wat heb je ingevuld in de pool?
1: 3-1 voor Nederland.
0: 3-1? Ja, tuurlijk, voor Nederland. Hè.
1: Ja.
0: 3-1. En doe je het goed in de pool?
1: Ja, ik doe het redelijk goed. Ik had me vergist in Marokko. Die had ik. En ik had me ook vergist trouwens in Canada.
0: Oh.
1: Die verloren hebben van een van die Emiraten of zo.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval, nu, daar krijg ik wel een beetje jeuk van. Dat ze zoveel landen erbij gehaald hebben. Dat de pauzes zo lang zijn tussen twee wedstrijden. En dus vorige week zaterdag.
0: Zondag,
1: dan is het weer donderdag. Eerder had je gewoon iedere 2 dagen had je een wedstrijd van een team wat je volgt. België, Duitsland, Nederland. Ik volg,
0: jij volgt
1: niet alleen Nederland.
0: Nee, dan wordt het wel beter, want dan is het een betere spreiding over het algemeen.
1: Ja, klopt. Ja,
0: wel, het is wel weer gezellig, kan ik me voorstellen. En zeker als het een beetje spannend wordt. Natuurlijk, het is altijd leuker als ze winnen. Maar als het ook een beetje omspant, niet dat ze zeg maar met 10-1 winnen of zo. Nee, het is beter als het gewoon een beetje zo 1-1, 2-1 en dat soort wordt.
1: Ja, maar vergis je niet. Vanavond is eigenlijk zo'n wedstrijd ook wel een beetje. Hè? Want
0: ik weet het niet met die Zweden, hoor.
1: Als de Zweden nou niet redden, wat dan?
0: Ja, dan is het...
1: Je moet er niet aan denken.
0: Ja, dan wordt het heel moeilijk, toch, in de pool?
1: Ja, maar dan ga je ook op een ander niveau denken van... verdienen ze het nog wel? Weet je? Dus dan gaan andere krachten spelen, zeg maar. Maar we hebben er alle vertrouwen in. We gaan het niet jinxen. Vanavond gaan we gewoon 3-1 of nog met grotere cijfers winnen. En alles kleurt oranje.
0: En dan is het toch weer zo. De Nederlanders zijn altijd weer zo zelfbescherming. Hè? Wij hebben gewonnen en zij hebben verloren.
1: Dan is het wij.
0: Dan is het één keer helemaal weg. Nieuwe muziek van Nina Simone.

0: uit de jaren 90. We hadden het er net nog even over Jack, hè? Wat een fijne plaat is dit.
1: Ja, geweldig.
0: You're Never Alone van de Two Brothers on the Fourth Floor natuurlijk. Het is 8:30.
2: Het weekendweerbericht met Lei Spreeuwenberg.
0: Een hele goede morgen, Lei.
3: Een hele goede morgen, Freek.
0: Ja, Jack is ook bij je. Goedemorgen. Ja, we hadden het vanmorgen natuurlijk al over. Ik zag mensen sporten hier in de gemeente Vendraai. Of dat ze dat vanmiddag niet meer kunnen. En ik heb er ook wel een beetje begrip voor. Als je lekker bezig wil zijn, dan doe je dat eigenlijk op gezondere temperaturen. En dan is dat eigenlijk in de ochtend. De vraag is natuurlijk, hebben ze daar goed aan gedaan? Of zeggen ze van, nou, dat had vanmiddag ook nog wel gekund?
3: Ja, dat had vanmiddag natuurlijk ook nog wel gekund. Maar het is niet raadzaam om dat te doen bij tropische temperaturen en een hogere vochtigheid. Dus zou je echt willen sporten, dan zou je bij het krieken van de dag, en dan moet je eigenlijk denken aan tussen 4:30 en 5:30 in de vroege ochtend, dan zou je eigenlijk moeten gaan sporten. En dan is de temperatuur op zijn laagst en dan is het ook, begint het ook al licht te worden. Is het al licht? Dus dat zou eigenlijk meest anders zijn. Maar ja, dan slapen de meeste mensen nog en denken niet aan sporten. Goed, voor sporten en zware inspanningen kan ik alvast verklappen. Zou ik eigenlijk de hele week willen zeggen van doe het niet. Want we houden de hele week tropisch heet weer. En de ene dag wordt hogere temperaturen dan de andere. En zeker de eerste dagen moeten we ook rekening houden met onweerders. Die kunnen fel uitpakken. Hebben we gisteravond gezien in het westen van Nederland. Midden en in het noorden. Limburg bleef eigenlijk een beetje verschoond van noodweer. Alleen in Zuid-Limburg trok een onweerscomplex richting Noord-Rijn-Westfalen. Schandt als het ware Zuid-Limburg. Maar ja, wij mogen niet mopperen, want hagel, bliksem, omgevallen bomen, noem maar op, veel regen in korte tijd. Dat is ons allemaal bespaard gebleven.
0: Maar is dat de komende tijd ook?
3: Ja, en we laten ook een zwoele nacht achter ons. Temperaturen niet lager dan 20 graden. Spreken van een tropennacht. Wat ook is, dat is dat vanavond eigenlijk, om 10:04, begint de astronomische zomer. Nou ja, ik moet er eigenlijk een beetje om lachen, want we hebben al een week tropisch weer en ook komende week blijft dat zo. In een notendop genomen, Freek, kunnen we eigenlijk elke dag rekening houden met temperaturen boven de 30 graden. Dat is voor vandaag het geval. Voor zondag, maandag, dinsdag, woensdag, ook donderdag en vrijdag. Temperaturen boven de 30 graden, waarbij eigenlijk toch wel de woensdag en de donderdag zo'n beetje eruit springen. Dan kunnen de temperaturen plaatselijk rond de 35 graden uitkomen. En ook richting volgend weekend, dus de zaterdag en de zondag, en dan zitten we echt al op het einde van juni, dan temperaturen die zomaar eens naar de 37 graden zouden kunnen stijgen. En de kans op onweer is vooral met name dan vandaag en morgen. Dan is de kans op een onweersbui tamelijk groot en reëel. Maar ik sluit niet helemaal uit dat er ook plekken zullen zijn die het gewoon, net als gisteren, gewoon droog zullen houden. Er staat weinig wind. Als het waait, dan is dat uit een westelijke richting. Later vandaag uit een noordoostelijke richting. Op het einde van de week lijkt de wind meer naar een noordwestelijke richting te krimpen. Maar dat is nog ver weg.
0: Ja.
3: En als die trend zich voortzet, een noordwestenwind, dan zou het zomaar kunnen zijn dat we begin juli heel geleidelijk aan in lagere temperaturen terechtkomen. Maar dat is nog ver weg.
0: We hebben eigenlijk de afgelopen dagen een generale gehad en de uitvoering komt de rest van de week. Zo kun je het een beetje zien. Een beetje hetzelfde.
3: Ja, eigenlijk is het een beetje hetzelfde. Dus en dan, Freek, en dan moet je het toch eerlijk bekennen, dan is het heel verstandig om je niet al te zwaar in te spannen. Dat is niet gezond.
0: Gaan we ook zeker niet doen. En dat laat dan maar aan mij over, om niet zwaar in te spannen. Dat gaat helemaal goed komen. Dan is het nu 20 juni. Je zei het al, astronomische zomer is morgen. Hè?
3: Die begint eigenlijk komende avond. 20 juni, om 4:04 vanavond.
0: Oh, dan al?
3: Voor de liefhebbers, ja.
0: Okay.
3: Nou, dan kan er altijd een dag of twee dagen tussen zitten.
0: En dat is net na het voetballen dus, dan begint de zomer.
3: Ja, voor sommigen wel, denk ik.
0: En hebben we nog een spreuk rondom 20 juni?
3: Ja, we hebben wel een spreuk en dat verwijst eigenlijk gewoon naar de zomer. En daarvan zegt de weerkunde het volgende. Hoe langer de leeuwerik klimt, des te minder hij op regen zendt. En een andere is: hanekekraai in de vroege morgen moet schoon weer ons bezorgen. Nou ja, goed, ik heb geen haan gehoord, maar ik weet zeker dat we vandaag schoon weer krijgen.
0: Dat denk ik ook wel. Dus daar kunnen we heel kort over zijn, zeg maar.
3: Ja. Ja.
0: Oké, nou dan zijn we weer helemaal bijgepraat, Lei. Dankjewel en wens ik jou een heel fijn weekend en rustig aan, hè.
3: Ja, hetzelfde zo en een fijne week.
0: Hetzelfde. Hoi.
3: Tot volgende week. Ai, ai.
0: Hoi. Nou, onze Lei altijd weer vrolijk en fruitig en vroeg op. Ik denk ook, dat doet wat lekker in de ochtend, hè. Nu muziek van...

0: Jam en Houdini. En waar kennen we die plaat ook weer van?
1: Ja, was dat niet de Steve Miller Band?
0: Ja, dat is ook weer jouw tijd, toch?
1: Ja, dat is ook ja, mijn
0: dus
1: tijd.
0: Dus je moet je kennen.
1: Ja, allemaal mijn tijd.
0: Ik vind het wel leuk, weer deze riem. Ik ben niet ja, zo van het recyclen van muziek. Maar als het dan in een nieuw jasje wordt gestoken... samen met dan Eminem, die dat dan gedaan heeft... dan denk ik van, nou, deze plaat... die wil ik toch wel eruit laten springen. Ja, vandaar dat ik hem ook even draaien. Hierbij staan we met Mark en Freek. En vandaag ook Jack erbij.
2: Wie, wat, wanneer, waar, waarom en welke? Het Fanreizen radiospelletje op de zaterdag kent maar één vraag. Wie, oh wie, weet waarom, wat, wanneer, wie, welke, waar.
0: We moeten daar nog even een verzoekplaatje draaien. Krijg je hem zojuist binnen via de app.
1: Oké.
0: Voor iemand die onderweg is.
1: Maar
0: ja, dat staat er niet bij. Draai maar lekker een plaat. Wij zijn onderweg. Misschien komen ze wel hier naartoe. Wie zal het zeggen? Misschien kan hij nog even reageren waar ze eigenlijk naartoe gaan.
1: Ja, precies.
0: Ik heb geen flauw idee. Maar goed, de wie wat waar voor deze week. Je weet het spelletje, het wekelijkse spelletje. We gaan een opgave geven. Je mag een half uur reageren op wat jij denkt waar wij het over hebben. Als wij zeggen, blik op de weg. Opgave, luister dus naar...

0: weg.
1: Oké, dat is een lastige.
0: Het is een vrij lastige. Ik zeg het en ik denk van, ja, je hebt gelijk. Het is een lastige, maar het is nog cool in vergelijking met vanmiddag. Dus we kunnen onze hersentjes wel eventjes opwarmen om hierover na te denken.
1: Een grote groene klop. WhatsApp. En laat het ons weten.
0: En als je het dan goed hebt, dan maak je kans op een eervolle vermelding van je cijfers van je telefoonnummer.

Ellie Goulding en Power hoorden hier bij Omroep Fijn Rijnstad met Mark en Freek en Jack. We kregen een berichtje binnen van... wij zijn onderweg. Draai maar even een lekkere plaat. Nou, dan doen we dat, hè. Ze zijn onderweg met de motor, zo te zien.

Furious, hier bij Omroep Venray. Zo dadelijk hier het landelijke nieuws, het NOS Journaal dus. Nog één keer de opgave voor deze week voor de Wie Wat Waar. En dat luidt Blik op de Weg. Als jij weet waar we het over hebben, op onze site via de berichtenservice kun je reageren. Nieuwe muziek van Sabrina Carpenter.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorde is een vrouw van 25 uit Joure overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check

0: tonight. Ja, Jorden, Hey Soul Sister, hier om 9:06 bij Omroep Venray van Train.
1: We hebben nog steeds de wie, wat, waar opgave staan. Je kunt nog een kleine 10 minuten reageren. En de opgave die luidt, blik op de weg.
0: Ja, lastig, lastig. Even denken, blik op de weg. Of in Kronenburg Park. Hier is de Frank Boeijengroep.

0: Namelijk de Rhythm del Mundo mix. Coldplay. Past helemaal bij het weer nu, Peker.
1: Heerlijk, hè? Het is 9:15 alweer bij Stal met Mark en Freek.
2: Wie, wat, wanneer, waar, waarom en welke? Het Fanreizen radiospelletje op de zaterdag kent maar één vraag. Wie, oh wie, weet waarom, wat, wanneer, wie, welke, waar.
1: Ja, een klein half uurtje geleden kwamen wij met de opgave voor de wie, wat, waar voor deze week. En die luidt, blik op de weg. Nou ja, waar hadden wij het over? Ik weet niet of het opgevallen is. Het stond trouwens ook bij ons op de site als nieuwsbericht. Op de Limburgse snelwegen zie je steeds vaker van die grote palen staan. Ook tussen Verrij en Horst bijvoorbeeld, als je van Verrij naar Horst toe rijdt. Aan de rechterkant staat zo'n paal. Dat zijn geen flitspalen. Wat eerder wordt gedacht, maar gelukkig hebben ze een bordje bijgezet. Er staat weerstation, okay. Die onderdeel uitmaken van een slim netwerk om onder andere gladheid op de weg te bestrijden. En waarom plaatsen die nou in de zomer? Nou, dat is in ieder geval makkelijker als in de winter, in ieder geval dat sowieso. Maar ze doen niet alleen maar de gladheid bekijken. Zo worden weercondities goed in de gaten gehouden. Ze registreren luchttemperatuur, temperatuur van het wegdek. Nou, dat is nu wel alweer actueel. De luchtvochtigheid, de windsnelheid en het type neerslag. En deze informatie wordt gebruikt om vervolgens te bepalen of er gestrooid moet worden tegen vorst of dat het verkeer tijdig te informeren over gevaarlijk weer. Of dus de camera's, sorry, ik was bijna klaar. De camera's zijn zo afgesteld dat personen en voertuigen onherkenbaar in beeld zijn gebracht.
0: Oké.
1: Okay. Nu ben ik klaar.
0: Ja, ik wou zeggen, dus niet allemaal op de rem voor die verkeerskamer.
1: Nee, dat is weer gevaarlijk.
0: Want dat zie je vaak. Hey, maar goed, blik op de weg. Wie had je in de WhatsApp?
1: Vandaag in de WhatsApp heeft gewonnen de 593.
0: De 593, van harte gefeliciteerd. Verder nu met Rita Ora, Lion Pain, For You.

0: Suzanne en Freek.
1: Ken je dat gevoel met 40.000 mensen en dat 10 keer?
0: Ja, dat was wel veel, hè? Ja,
1: geweldig, geweldig, geweldig.
0: Dat ze zo die, die tent wil ik zeggen, dus natuurlijk geen tent, maar dat ze zo'n volle zalen, en dat zijn ook geen zalen, in ieder geval.
1: Gelderdome in Arnhem was het. En ik geloof dat het de meeste bezoekers waren in 10 concerten die daar ooit opgetreden hebben.
0: Ja, fantastisch dat je dat voor elkaar krijgt. Muziek van Nederlandse bodem.
1: Ja, dat blijft van Nederlandse bodem, hè?
0: Zeker met deze van Sam Jeu.
1: Dark Before the Dawn.
0: Zo dadelijk ook Bernie Hoevenaars, die is al binnengetreden. Die zal je meenemen, wat is het komende tijd te doen?

0: De weekendkalender van de regio. Bernie Hoevenaars.
1: Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe agenda voor deze week, voor dit weekend. Ik hoop dat je een beetje geslapen hebt, ondanks het benauwde weer wat we hebben gehad. Maar desalniettemin, je kunt er toch op uit. Als je daar zin in hebt, ik heb een aantal agendapunten voor je verzameld. Zoals vandaag en morgen, dan viert Schutterij het Zandakker Gilde Sint-Jan Venraai haar 600-jarig bestaan met een bondschuttersfeest. En dat vindt plaats aan de Loonse Dijk 5 in Merselo. Vandaag zijn optredens op het Schouwburgplein. Dat is vanmiddag van 12 tot 3 uur. En 's avonds is er muziek op het feestterrein. En morgen is er een optocht door het centrum van Venraai. En dat is om 1:30. En daarna is er feest op de Schutterswei met optredens. En dat duurt tot 11 uur. Dan vandaag en morgen houdt MAC Wansum het Motocross Weekend Wansum 2026. En tijdens dit weekend komen jeugdigen en ervaren motocrossers in actie. Vandaag rijden de jeugdklassen en op zondag staan verschillende wedstrijdklassen op het programma. Het vindt plaats bij Sportpark de Meulenbeek aan de Venrijseweg 10 in Wansum. En het begint om 9 uur deze ochtend, dus nu zijn ze al begonnen. En dat gaat door tot 5 uur 's middags en dat geldt dus ook voor morgen. Veel uitgaanstips dat te maken heeft met meerdere dagen zoals deze. Vandaag en morgen organiseert Oostrum het Beach Volleyball Toernooi 2026 op het Dorpsplein. En teams kunnen dan meedoen aan een sportief weekend met beachvolleybal en beachvoetvolleybal. Of je nu voor de winst gaat of gewoon voor de gezelligheid. Het toernooi vindt dus plaats op het Dorpsplein in Oostrum en duurt vandaag en morgen van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dan Danshuis Venraai moet ik zeggen. Die brengen in Schouwburg Venraai de familievoorstelling I Like to Move It. En de voorstelling neemt je dan mee naar de wereld van Madagaskar met vrolijke dans, muziek en kleurrijke kostuums. Een swingend avontuur voor jong en oud, waarin vriendschap en samenwerken centraal staan. En de voorstelling is in de Ottozaal van Schouwburg Venraai en het Schouwburgplein 1. En dat duurt zo dadelijk, begint dat om 10:30 en gaat door tot 1 uur 's middags. Als je daarheen wil, zijn er wel kosten aan verbonden. In het volgende agendablokje ga ik je iets meer vertellen over de kermis die vandaag gaat beginnen in Heide en nog vele andere zaken. En nu gaan we terug naar Sta op, Mark en Freek.
2: Omroep Venraai
0: 90.2 FM.

0: Jacqueline Govaert, Danny Vera. Ze maakten samen een memory. Make it a memory. Hé, hey, Freek, ga jij een herinnering maken?
1: Oh, sorry, ik was nog eventjes... Ik was helemaal aan de muziek aan het genieten. Of ik nog herinneringen ga maken. Ongetwijfeld, alleen ik weet nog niet wanneer ik die ga maken.
0: Oké.
1: Er zal best wel iets op mijn pad komen. Jij hintte net naar een hele fijne plaat van Olivia Dean.
0: Ja, dat klopt.
1: Waarom?
0: Nou, ik vind Olivia Dean echt een van de grote ontdekkingen van de laatste jaren. De arrangementen, alles klopt gewoon wat zij doet. En daarom wil ik die nu ook eventjes horen.
1: En zo niet de Oja, Oja, Oja, die mag je dadelijk ook kiezen. Maar deze plaat komt ook van jouw hand.
0: Die komt van mijn hand.

0: We're gonna stomp the Brothers Johnson. Ik heb ze een jaar of 10 geleden nog een keer gezien. Of de echte waren, dat weet ik dan niet. Bij een Proximus Festival in Antwerpen in de sporthal.
1: Ja, lekkere platen om op te dansen. Als je wilt dansen trouwens hier bij Hoe Ver, ik kan er vanavond hè, natuurlijk de Total Dance. En dan tot aan de nacht toe hebben we gewoon de Dance Night hier bij Hoe Ver Rai. Het is 9:45 alweer. Hoogste tijd voor de Oh Ja, Oh Nee, Oh Jee. En Jack, je bent hier vandaag. De gast klinkt een beetje minderwaardig. Maar je bent de co-host en jij mag vandaag de Oh Ja, Oh Nee plaat presenteren.
0: Ja, en ik wist natuurlijk al dat er aan mij gevraagd ging worden. Dus ik heb dat thuis even besproken met mijn lieve vrouw. En die zei van, nou, als dat dan toch mag, mag ik hem dan kiezen deze keer?
1: Oh, ja,
0: natuurlijk
1: van je
0: mag je hem kiezen. Hij komt van mijn vrouw af. Voor mij is het een, oh jee, oh nee, tot zaterdagavond 12:00 in de kroeg. Daarna mag die wel. Maar voor haar is het altijd nummer 1 van haar playlist op dit moment.

0: Heerlijk met een lekkere cocktail erbij.
1: Zo.
0: De Machado, croissant. Mink de Vil. Ja, Freek, ik hoorde jou over Dance Total.
1: Ja, Total Dance, ja.
0: Total Dance, maar daarvoor zit nog een veel leuker programma.
1: Ja, mogen we, ja, sorry dat ik je vergeten ben. Sorry, maak even reclame.
0: Ja, tussen 6 en 8 natuurlijk, iedere zaterdag en zondagavond. Muziekdossier Matt Jack Willems.
1: Wie is dat dan weer? Ja, nee, sorry, dat had ik natuurlijk al even moeten zeggen. Nee, omdat we het natuurlijk over die dance classics hadden. Ik denk, dan moet ik even linken naar André van Heijden. En natuurlijk tot aan 12 uur de Dance Night. Ja, dan ga ik me toch verdedigen op de radio op een of andere manier. Nou, natuurlijk daarvoor Jack Willems.
0: Nee, maar allemaal hele leuke programma's wel. Het programma van mij, dat weet je, 6 decennia muziek waar wij doorheen gaan op iedere zaterdag en zondagavond. Onder andere, deze komt er ook wel eens
1: ja,
0: voor.
1: Ja, zeker. Jaren 80, toch?
0: Kiss, I was made for loving you.
1: En zo dadelijk hier in de studio hopen we Mario en of Geert hier ook al vast te krijgen voordat zij dadelijk beginnen met hun programma Primetime Radio tussen 10 en 12 uur, zoals je natuurlijk gewend bent. Wat hebben zij in de show? Dat hoor je zo meteen.

0: Uit de categorie Doe je haar met een gitaar. You're the Kiss, I was made for loving you.
1: Doe je haar bijna met een gitaar?
0: Ja, bijna waar met een gitaar.
2: Het is bijna 10 uur en dadelijk hebben we Primetime Radio met Mario. Goedemorgen, Mario.
1: Goedemorgen.
2: En in de show zo dadelijk.
1: Ik was wat later.
2: Jij was later, ja.
1: Ja, want ik moest nog even pasfoto's maken.
2: Ik heb het begrepen.
1: Dus ik ben naar het centrum gegaan en ik ga bij die fotograaf. En dan ben ik gemaakt die pasfoto's. Kijk, die man zegt, nee, doe ik al langer.
2: Ja, dat is heel goed, heel goed. We willen het even hebben, wat heb je daar in de show?
1: We hebben vandaag in de show onder andere aandacht voor het bondsfestijn van de schuttersvereniging hier in Verre. Oh. Bernie van Lierop komt voorbij.
2: Oké.
1: Okay. Rond de klok van 11:30. Verder hebben we natuurlijk Bernie Hoevenaar. We hebben Bernie en Bernie vandaag.
2: Dit is de Bernie en Bernie, ja.
1: Bernie en Bernie show. Verder hebben we natuurlijk Mark.
2: Natuurlijk, met een kledingadvies.
1: En verder rest heel veel zomerse muziek.
2: Nou, dan...
1: Geert is ook zomers aangekleed vandaag. Met
2: Geert is er ook in ieder geval, dus iedereen is compleet.
1: Gestreed, hè?
0: Ja, goedemorgen, Geert.
2: Zullen we snel nog even het laatste plaat draaien van Samuel Welten?
1: Samuel Welten?
2: Ja, Samuel Welten.
0: Voor vanavond 7 uur.
1: Is dat serieus?
2: Nee, de leeuw komt eraan.
1: Ja, dat kun je jongens draaien.
0: Allemaal heel veel succes vanavond.

0: ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
1: Boxers in en dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
1: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
0: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties en ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
5: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
6: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets online of aan de theaterkassa.
5: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
7: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
8: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenrij.nl.
9: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainden kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
10: Dit is Primetime met Mario Kremers en Geert Arts.

0: is Primetime. Veel muziek met Mario Kremers.
1: Goedemorgen, Geert.
2: Goedemorgen, Mario.
1: En er zin in vandaag?
2: Ja, ik wel.
1: Het is hier binnen beter dan buiten, hè?
2: Ja, dacht ik. Maar ik moet er straks nog in, dus...
1: Ja, ik ook. Het is vandaag 20 juni van het jaar 2026. De thermometers gaan naar boven vandaag.
2: Ja, hij praat van 31 graden, dus.
1: Ja.
2: Oh, eerst op 35.
1: Ja, want vandaag nog warm. Maar ja, er kan ook een onweersbui komen, dus dan koelt het lekker snel.
2: Ja, ik had gehoopt dat hij vannacht was gekomen, maar we hebben hem hier niet gehad. Hoor.
1: Nee.
2: We worden wel dat het
1: Vandaag in ieder geval aandacht voor het bondsconcours van de schutterij Zandakker.
2: Ja, 600 jaar bestaan, hè?
1: 600 jaar bestaan ze en om 11:30 gaan we erover praten met Bernie van Lierop.
2: Ja.
1: En we hebben nog de andere Bernie en dat komt allemaal goed vandaag.
2: Lekker rustig.
1: Ik zei dat is vandaag 20 juni, de 171ste dag. En we komen steeds dichterbij een half jaar. Want we hebben nog 194 dagen over tot het einde van het jaar.
2: Morgen is de langste dag, hè?
1: Is dat morgen al?
2: Ja, de 21ste.
1: Oh ja.
2: Ja. In 1863 in West Virginia treedt als 35ste staat toe tot de Verenigde Staten.
1: En Alexander Graham Bell, de uitvinder van de telefonie, zet zijn allereerste commerciële telefoondienst op in 1877 in Hamilton, Ontario.
2: En de eerste elektrische tramlijn van Utrecht wordt geopend in 1906.
1: En Melitta, kom je daar ergens van, bekend van wat? Melitta Benz?
2: Nee, helemaal niet.
1: Nee, Melitta niet?
2: Nee.
1: Een huisvrouw uit Dresden neemt patent op de koffiefilter. Dat waren toch Melitta filters?
2: Ah, die, ja.
1: Ja, dat volgens mij wel, ja. In 1908 was dat.
2: En in 1948 voeren de geallieerden in West-Duitsland de D-mark in.
1: Ken je hem nog?
2: Nee.
1: De Duitse mark?
2: Oh, is dat de Duitse mark? Oh, is dat gewoon de mark?
1: De mark.
2: Ah, zo. Ja, dan...
1: Tegenwoordig hebben we allemaal de euro, hè?
2: Ja, ja.
1: En de opening van het Huis van de Toekomst. Volgens mij had Griet Tietelaar daar een rol in 1989.
2: Ja, klopt. Die had volgens mij zelfs gebouwd.
1: Ja, volgens mij ook, ja.
2: De Duitse Bondsdag wijst Berlijn aan als de nieuwe hoofdstad in 1991.
1: Ja, dat... En de Nederlandse elftal. Vanavond gaat het gebeuren. In 2007 wint onder... Een Nederlands elftal onder 21 wint in 2007... van Engeland op het EK in Heerenveen na het nemen van 16 penalties. Ja. Waaronder de finale tegen Servië. Waardoor de finale tegen Servië wordt bereikt.
2: Ja, we zeggen dat het weer ligt.
1: Ja.
2: 16 penalties. Was dat dus 8 penalties allebei of 16 door Nederland?
1: Ja, dat weet ik niet.
2: Ik ook niet. Vandaag is jarig Nicole Kidman, de Amerikaanse actrice, die wordt 59.
1: Jos Freulich, die we kennen van de radio en televisie, en tegenwoordig is hij burgemeester, wordt 59 jaar.
2: En John Goodman, de Amerikaanse acteur, wordt 74.
1: En als laatste op ons lijstje, hij werd geboren in 1949. Hij zat onder andere bij de Commodores. Hij ging daarna solo en dat deed hij met deze plaat. En hij wordt vandaag 77 jaar. Lionel Richie.

0: I can catch my breath. En als jij het daar ook moeilijk mee hebt, dan kan ik me wel voorstellen met dit hete weer. Dan moet je gewoon rustig blijven, veel water drinken, want dat is zeker nodig met deze tijd.
1: Ja, heel zeker nodig.
0: Ja, als je ja,
1: en ook elkaar een beetje in de gaten, hè?
0: Ja, we moeten elkaar een beetje in de gaten houden. Ja. Hé, Mark?
2: Ja, zeker.
0: We moeten elkaar een beetje...
1: Goedemorgen.
0: We moeten elkaar een beetje in de gaten houden, hè?
2: Ja, absoluut. Met dit warme weer moet je dat sowieso. En ook voor de oudere mensen natuurlijk. Die hebben het wel wat zwaarder. En hou elkaar goed in de gaten en ben lief voor elkaar.
0: Ja. Ja, precies. Dat is
2: zorg goed voor elkaar. Hè?
0: Zorg goed voor elkaar, ben lief voor elkaar. En hou het cool. Hou het hoofd cool.
2: Hou het hoofd cool, ja.
0: Ja, dat is belangrijk.
2: Ja, precies.
0: Maar het is ook belangrijk dat je niet te warm gekleed gaat.
2: Nee, dat absoluut niet. Ik bedoel, als het enigszins tijd is voor een korte broek of voor een shirtje, of in ieder geval luchtig gekleed te zijn, dan is het wel nu. En wat wel belangrijk is, waar de laatste jaren veel op gehamerd wordt, smeer je goed in. Hè? Zorg dat je goed ingesmeerd bent tegen de UV-straling. Want ook dat is de laatste jaren steeds belangrijker. En, maar je kunt wel lekker luchtig gekleed gaan, absoluut.
0: Wat, dat is, wat adviseer jij?
2: Als kleding, bedoel je?
0: Ja.
2: Nou ja, sowieso voor de heren een shortje. En dat kan een shortje zijn in een soort joggingachtige stof. En wat het leuke dit jaar is dat er heel veel leuke setjes zijn. Dus een shortje met een bijpassend shirtje erbij. Met dezelfde opdruk, in hetzelfde merk, in dezelfde kleurthema's. En ze worden wel eens ooit festivalsetjes genoemd. Maar ook voor zo is het superleuk om te dragen. En leuker dan een gewoon normaal simpel spijkerbroekje, zeg maar, met een ander t-shirtje erop. Het leuke ervan is dat je setjes kunt maken. En ook voor de dames geldt dat hetzelfde. Ook die kunnen echt leuk gekleed gaan door een mooi setje te maken. Een broekje waar een bijpassend shirtje bij zit. Of in ieder geval waar dezelfde kleur in zit. Of waar dezelfde print op zit. Eigenlijk is dat, wordt al op dit moment ook superveel verkocht.
0: Maar je gaat het natuurlijk met dit weer zweten als een otter. Neemt dat ook een beetje op?
2: Dat neemt ook zeer zeker op. Ja, pak vooral shirtjes met veel katoen erin en dat absorbeert goed. Polyester of kunststoffen, dat is heerlijk. Dat blijft beter op kleur. Alleen het zweet, het transpireert wel meer.
0: Ja, kun je net zo'n regenpak aantrekken, hè?
2: Ja, precies. Maar goed, dat is 100% nylon of zo, hè. Dus wel PU.
0: Ja. Maar dat barbecue, hè?
2: En barbecue, ja.
1: Ja, dat maakt het nog vetter.
0: Ja, dat is ook cool.
2: Ja, precies. Maar dan kun je weer blussen door lekkere koude schotel erbij te doen. Ja. Heerlijke lekkere salade erbij. Lekkere frisse salade, zou ik het zo zeggen. Hè? En gezond.
0: Ja, precies.
2: En, dat is dan om het in evenwicht te houden. Hè? Dus het vlees met lekker veel saus erop en de salade om weer gezond.
0: Ja, dat moet
2: dan
0: moet
2: dat we gezond bezig zijn.
0: Dat moet er wel bij, de saus. Hè? Anders is dat vlees een beetje...
2: Ja.
0: Er moet wel saus bij.
2: Wat ik altijd heb, is dat ik altijd die stokbroodjes zo lekker vind. En tegen de tijd dat het vlees klaar is, zeg maar, heb ik mijn buik al vol met de stokbroodjes. Ja,
0: nee, ik hoef niks meer.
2: Dat is mijn probleem.
1: Ja. Heb ik gelukt dat ik daar lang geen last van heb.
0: Nee?
1: Nee, ik wacht gewoon dat het vlees er is en dan pak ik de stokbroodjes. Of ik heb de koude schotel al op, dat kan natuurlijk wel.
0: Ja,
2: precies.
0: Oh, lekker, ik heb honger. Huppatee, pap, buik vol.
2: Ja, want dan zijn we eigenlijk al heel de dag bezig. Zullen we vanavond gaan barbecuen? Dus dan ben je al aan het voorbereiden. Je bent het vlees al aan het inkopen. Je bent de kooltjes al aan het verzamelen. Je bent de aanmaakblokjes. Het water loopt in je mond als je eraan denkt.
0: Aanmaakblokjes?
2: Het ding gaat aan. Er wordt van alles op tafel gezet. En dan begin je al te smullen. Hè?
0: Ja, snaaien heet dat toch? Gewoon,
2: ja, snaaien.
0: Dan ga je al snaaien. En dan tegen de tijd dat het vlees warm is.
1: Is alles op. En het vlees nog.
2: Ja, precies.
0: Nee, dat is...
2: Herkenbaar.
0: Maar het is wel lekker. De zomer is er nu, echt. Zwembaden draaien, overtijden. Ik was vanmorgen al vroeg in het centrum.
2: Ja.
0: En het viel me al op dat het al vroeg druk was.
2: Ja, zeker. Maar mensen, zeker als het zo warm weer wordt, gaan er op tijd uit en gaan dan activiteiten doen. En zorgen dan dat ze in ieder geval de boodschapjes gedaan hebben en niet met 35 graden het vlees in de auto moeten leggen. Want dan loopt het thuis zeg maar zo de koelkast in.
0: Ja, of de barbecue op.
2: Ja, precies. Dat, ja.
0: Dat scheelt wel dragen.
2: Ja, precies.
0: Nee, precies. Nee, je moet een beetje... Maar gaan dan ook winkels vroeger open of blijven die gewoon op de normale tijd? Ik kan me toch voorstellen dat...
1: Ik zou zeggen dat ze eerder dicht gaan.
0: Ja, dat ze eerder dicht gaan en...
2: Nee, dat dacht ik niet.
0: Nee?
2: Heel eerlijk, juist in deze tijden, zeg maar, wanneer mensen toch veel op vakantie gaan... zijn de winkels gewoon normaal geopend en loopt het eigenlijk ook gewoon door. Ondanks het feit dat het warm weer is. De meeste winkels hebben airconditioning en vinden het heerlijk zeg maar om lekker cool te shoppen in een koude winkel. Als je in de supermarkt komt of in sommige winkels, dan voel je dat je denkt, oh, hier blijf ik even.
1: Ja, ja. Ik zit wel eens mij te denken, ik denk dat ik in de supermarkt ga werken met z'n wereld. Ja. Dat is best wel heerlijk.
2: Ja.
0: Dat is ook lekker, ja. Precies.
2: Maar de meeste winkels hebben eigenlijk allemaal voor het airconditioning, dus kom er lekker op uit. De meeste mensen vinden het heerlijk om dan toch te gaan shoppen en dan toch lekker in de koele winkels te zijn.
0: En er zijn ook veel concerten, hè? Want als je kijkt, Pinkpop is dit weekend.
2: Ja, Pinkpop.
0: We hebben Frans Pollock staat in België. In Bijlveld moet ik zeggen, voor 700 jaar Bijlveld. Staat al 4 dagen. Ja. En zo zijn er toch wel wat concerten. Dat lijkt me ook niet echt lekker om daar vandaag te staan.
2: Nou ja, ik zag gisteren stukjes op TikTok natuurlijk van Pinkpop, geweldig. Maar ook de toppers in de arena, hè, 39 graden geloof ik dat het binnen was in de arena tussen al die mensen. Want ik geloof dat er 16.000 mensen waren. Maar mensen hebben wel genoten en waren wel aan het dansen en aan het genieten. Dus dat is belangrijk.
0: Ja, hè? Dat is belangrijk. En genoeg drinken, hè. Dat doet ook wonderen aan de bar, hè.
1: Ja, maar precies. Eigenlijk moet er geen alcohol drinken, hè.
0: Nee, maar je kunt dan gewoon een frisje pakken.
1: Ja, dat kan. Dat kan.
0: Hoeft
1: dan
0: niet alcohol te doen. Want nu we het toch over de toppers hebben.
2: Ja. Nou ja, de toppers samengesteld door Jan Smit, Jeroen van der Boom, René Vroker en natuurlijk onze eigen Gerard Joling.
0: Gerard Joling!
2: Ja, lekker hoor.
0: Ik heb er de kracht niet meer voor.
2: Nee, precies dat. En goed, ze hebben een concert gegeven en ik denk dat het leuk is om nu een nummertje te draaien van Jeroen van der Boom.
0: En gewoon omdat jij zo bent, hè?
2: Jij bent zo.
0: Hey Mark, ik wens je een fijne dag vandaag. Geniet van het lekkere weer.
1: Fijn weekend.
2: Jullie ook. En geniet ervan.
0: En we spreken ons volgende week.

0: Yeah. You and me.
1: Yeah.
0: Hoe was je week?
1: Keigoed.
0: Keigoed?
1: Ja, keigoed deze keer.
0: Nou zeg.
1: Ja,
0: normaal zeg je altijd, druk.
1: Nee, ja, dat blijft toch. Maar nee, niet zo druk van de week. Meerdaags wandelevenement aan klaar.
0: We hebben het over de televisieuitzending. Draait op dit moment, hè?
1: Ja, draait dit weekend. En daarna hebben we... Ja, we zien zaterdags naar de scouting geweest. De SMBE-dag. Dat heb ik ook al draait. Ook nog niet op televisie. Dat komt nou het weekend. En daar hebben we goede reacties op gehad, eigenlijk.
0: Ja?
1: Ik had je een hele blije week, ja.
0: Ja. Hoezo goede...
1: Ja, dat wordt mooi gemaakt aan de reportage. Dus,
0: van de...
1: SMBE-dag.
0: Ja?
1: Scouting, ja.
0: Oh, maar dat is dan niet eens uit. Hoe kun je dan goede reacties?
1: Ja, maar staat op Facebook. Staat
0: al hij staat
1: op
0: Facebook.
1: Ja, op YouTube, de social staat je al op.
0: Oké. Okay.
1: Televisie komt hij nog.
0: Komt nog een keer op televisie.
1: Ja, volgende week.
0: En nog dingen op de planning staan?
1: Ja, druk weekend dit, weekend.
0: Oh?
1: Ja, dadelijk als het met het licht in Bernie, dan hoop ik van Bernie te horen. Het Schouwburgplein vanmiddag, even vlug. Daar hebben ze demonstraties van Vendelen. Exercitiepeloton treedt erop.
0: Oké, okay, leuk.
1: Schouwburgplein.
0: Want die bestaan...
1: 600 jaar. Hè.
0: 600 jaar, hè?
1: Dus die hebben vanmiddag van alles. En vanmiddag nog even wat schieten op... ik zeg al op de Endepoel. Het familietennisten. Schuttersmeiden hier natuurlijk. Ja, dat ligt bij de Endepoel.
0: Ah.
1: Dus, en dan morgen hebben ze een grote dag. Maar ja, dat huurde van Bernie straks.
0: Ja, daar gaan we het straks over hebben. Maar dan ga je dus naartoe.
1: Ja, vanmiddag even naar het Schouwburgplein. Dan moet ik nog even vlug zelf gaan schieten.
0: Het is wel mooi als je dan met een drone achter die dingen gaat hangen was op schieten.
1: Ja, dat kan.
0: Dat lijkt me wel gaaf.
1: Dat gaat niet zo goed, want jullie hebben een kogelvanger dus.
0: Ah ja, dat is lastig.
1: Moeten door glasplaat hebben, daar wil ik niet.
0: Nee, dat is lastig. En verder zo een beetje lekker...
1: Ja, voor de rest niet al te veel. Ik heb een tuinhuisje gekocht. We mochten nog opbouwen, maar dat is weer aan de veld. Een
0: tuinhuisje gekocht?
1: Ja, dit is geen tuinhuisje. Het is een ding wat je in de tuin zit, waar je onder kunt gaan zitten.
0: Ah.
1: Ik weet niet precies hoe ze het noemen, maar...
0: Een prieeltje?
1: Ja, zoiets. Ja,
0: een prieeltje?
1: Ja, alleen nou is het weer rustig hier, dus...
0: Dat komt er nog niet.
1: Nee.
0: Zou je in de schaduw kunnen zitten, maar moet je het eerst opbouwen?
1: Ja, dus als er iemand zin hebt...
0: Om vandaag bij Geert het prieeltje te gaan opbouwen. Je bent van harte welkom.
1: Ja.
0: Nee, inderdaad. Het weer is zo goed. Ik was vanmorgen bij het kroeg wakker.
1: Ja, ik had bij ons bij ons in de straat de heg en knippen. Dus die mieke zoveel herrieden.
0: Ja.
1: Ja, dat is wat me vroeg opgestaan.
0: Maar ik had veel op het programma staan vanmorgen. Want de oud papier moest weg. Dat ging vandaag de container in. Dat
1: komen ze bij ons voor ophalen.
0: Nee, dat moet ik... Wij brengen
1: is dat nog niet, hè? Nee, dat heb ik gelezen trouwens.
0: Ja, de fanfare doet dat.
1: Ja.
0: Die verdient er een centje bij. Maar ik moest een beetje vroeg. Want het is dit weekend de motocross in Wansum.
1: Oh ja, dat klopt, ja.
0: Er staan voor het eerst... staan er weer stoplichten in het dorp.
1: Gaat het trouwens opnames maken daar, of niet?
0: Nee.
1: Oh, jammer.
0: Hey, ik heb geen tijd, jongen.
1: Oh, nee, natuurlijk.
0: Ik zit boordevol dit weekend. Ik zit vanavond in het voorprogramma van Frans Bolleks.
1: Hoezo, ga je zingen dan?
0: Nee.
1: Nee, niet?
0: Een stukje voorstelling spelen.
1: Ah.
0: Dus dat vind ik wel leuk, hè? Maar dan morgen twee voorstellingen.
1: Maar wat doe je met DWR?
0: Zweten.
1: Ja, en heel veel drinken.
0: Heel veel drinken. Daar wordt bij ons heel erg op gehamerd. En bij elke opkomst gang eigenlijk staan plateaus met water en zo. Dat je genoeg vocht toetje neemt.
1: Geen sproeiers?
0: Nee, geen sproeiers.
1: Ja, dat had ik gekund.
0: Maar morgen praat hij wel over onweer. Het zou tijdens de voorstelling kunnen gaan onweren.
1: Hij praatte vandaag gisteren ook voor onweer. Maar gisteren had ik niks gezien. Dus,
0: nee, precies. Maar
1: net doordat ze een boei heen kunt.
0: Ja, dat is dan wel... we gaan het zien, we gaan het beleven. Dat komt zeker allemaal goed. Want uiteindelijk gaat de zon toch weer schijnen, hè?
1: Ja, altijd.
0: Dan laat ik daar eens even een plaatje over gaan draaien. De Grobbevorstenformatie Wooden Chain. En de zon geeft weer zien. Dat is altijd na.

0: Volgende week hebben we wat speciaals.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, vertel. Dus,
0: ja. Ja. Hoe vertellen?
1: Ja, van mijn mond niet, maar...
0: Ja, ik kan het wel even vertellen. Ik heb er een mailtje over gekregen. Dat is op zich wel, wel leuk. Het gaat over Martin Cille. En... moet ik even kijken of ik een bestandje kan vinden. Dat heet op voorbereiding, hè? Oh ja, hier. er wordt volgende week wordt er een single gelanceerd.
1: Oeh.
0: En het leuke is, wij zijn een van de radiozenders die daaraan meedoen. En dat heeft te maken met dat hij precies om 10:30 gelanceerd wordt.
1: Oh.
0: Mag, en dat gaat over Hopes Up, zo heet het plaatje. En die wordt gereleased volgende week zaterdag om 10:30.

0: gaat tegelijkertijd op L1 Radio, ML5 Radio en Omroep Verre. Dus wij zijn een van de drie radiostations die precies om 10:30 die platen gaan draaien.
1: Gooi je alle drie radio's aanzetten, kijken of dat klopt.
0: Ja, kijk of het klopt. Dat kunnen we wel doen. En daarna gaan we ook met hun daarover praten. Wat is Martin Sille? Zij brengen een explosieve mix van stevige grooves, rijke harmonieën en meeslepende koortjes. Denk aan de emotie van Jeff Buckley, de intensiteit van Radiohead en de samenzang van de Beatles. Maar dan met een rauwe, moderne twist.
1: Oh.
0: Dat is volgende week allemaal, rond de klok van 10:30. Gaan wij die band...
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja. Ja, ja.
1: Heb je het nummer al geluisterd? Of?
0: Ja, ik heb hem hier.
1: Ja, ja.
0: Nee, we kunnen hem niet gaan draaien. Nee, nee, dat zou heel flauw zijn om hem nou al te draaien. Nee, dat is wel, we hebben de primeur.
1: Nee, we doen
0: volgende week om 10:30 gaan we dat zeker doen. Gaan we daar aandacht aan spenderen. Hartstikke leuk. Heb ik zin in?
1: Ja, ik geloof het best, ja.
0: Ja, wat ik vertelde dus. Vanavond concert van Frans Pollux. Doet hij vier keer. Wat zeg ik? 1, 2... Donderdagavond begonnen. Donderdag, vrijdag. Zaterdagmiddag, zaterdagavond en zondag.
1: Ja, zit hij tegelijk met jullie, dat is ook niet slim.
0: Ja, nee, en daarna. Het is zondagavond.
1: Oh.
0: En dan speelt hij in de Wei in Bijlveld. En,
1: is daar ook een wei of is dat een theater of zo?
0: Nee, het is een wei. Het is gewoon eigenlijk, je moet... Er staat gewoon helemaal niks. Daar hebben ze een tent neergezet, daar treden ze op. En je moet je eigen stoeltje meenemen.
1: Oh, dat heb ik gelezen. En drinken ook, volgens mij.
0: Ja, nee, drinken is er wel.
1: Oh, ik heb een keer als iets gelezen. Ook drinken zelfs mee moest
0: nemen. Nee, nee, hier staat wel een tap. Want ik heb gezien dat ze al aan het drinken zijn geslagen daar. En dat staat ze allemaal vanavond nog. En vanmiddag nog, morgen vanavond. En morgenavond. En toen dacht ik, is wel leuk om een plaatje te draaien. Hij staat in Bijlveld. Hij heeft geen plaatjes over Bijlveld. Maar wel over het dorpje wat eronder ligt.
1: Reuver.
0: Reuver, ja.
1: Hey.
0: Op een Reuver.
1: Op de Reuver, ja.

0: De Wiener Michel was dat.
1: Ja.
0: Ja. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van het eerste uurtje primetime op de radio.
1: Ja.
0: Straks trouwens tussen 12 en 2. Jij zei Marco Luna, hè?
1: Ja, volgens mij wel. Tenminste, ik heb dat ergens gelezen. Dat stond ergens van 12 tot 3. Dus, maar wat hij dat...
0: Oh, hij maakte nu langer en dan...
1: Ja, precies.
0: Dan gaan we daarna denk ik ook 3 uurtjes. Dus, ja, maar je kunt hier goed zitten zo.
1: Ja, hier is goed volhouden.
0: Ik wou zeggen.
1: Ik denk dat we het studio maar meenemen in het Schouwburgplein straks.
0: Ja, dat is lekker.
1: Ja.
0: Van binnenuit kunt filmen.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel lekker, moet ik zeggen. Maar goed, dus wij zijn vandaag in het tweede uur nog een keer met dan onder andere Bernie van Lien. Bernie van Lierop.
1: En de andere Bernie.
0: En Bernie Hoevenaars komt ook nog voorbij. Dus ja, ook het tweede uurtje krijgen we al snel van elkaar. Dus
1: tot
0: ik zou zeggen, tot zometeen aan de andere kant van de elf.
2: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke strijkproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
3: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
4: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
3: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
5: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
6: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 11 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar... Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is, een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
9: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friesen heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friesen, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friesen.nl of check Facebook.
6: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
10: Dit is Primetime met Mario Kremers en Geert Arts. Woke up.

0: misschien verlang je er wel naar, hè?
1: Ja.
0: Naar de rain.
1: Ligt er natuurlijk aan waar lekker beneden, hè?
0: Ja. Ik zag van de week beelden, nou, daar word je vrolijk van, hoor.
1: Het zee is te boomen en...
0: Het kan hard naar beneden klappen, hè? Ja. Ja, nee, laten we het gewoon lekker... Waarom kan die gewoon... gewoon 20 graden zijn? Lekker zonnig.
1: Ja, voor degene die 22 muffen...
0: Ah, 22 kan ook nog.
1: S'nachts een buitje regen.
0: S'nachts een buitje regen.
1: Ja.
0: Dat alles weer fris is als je vervolgens opkomt. Ja. En dan, hup, naar 22.
1: Het is toch zo makkelijk eigenlijk, hè?
0: Maar ja, dat hebben we niet voor het kiezen, hè?
1: Nee, maar goed ook, want anders regent het bij jou in de tuin en bij ons niet. Dus.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Precies die eigenlijk.
0: Ja, dat is het toch wel, hoor. Ja. Bij mij regende het gisteravond in de voortuin.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Het gras te broeien, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Als zij krijgen zo'n bruine mat voor je huis. Dat,
1: Ja, goed toch weer aan, hè?
0: Hé, hey, Nederlands elftal morgen.
1: Nee, vanavond.
0: Vanavond, hè? 7 uur.
1: 7 uur.
0: Ja, wat gaat het worden?
1: Ja, ik denk een leeg spelletje.
0: Alweer?
1: Ja, alweer, ja.
0: Maar dan is het toch bijna gedaan, of niet?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Want natuurlijk niet.
1: Nee, moet ik in de laatste wedstrijd moeten zoeken, hè?
0: Ja, nou, vanavond is tegen?
1: Zweden.
0: Zweden. Ja, dat is een moeilijke pot, volgens mij.
1: Ja, daarom.
0: Van de week wel gekeken naar Nederland, natuurlijk. Duitsland gezien.
1: Maar ja, dat is het, volgens mij ook het enigste land wat er een beetje verzoenlijk uit kan. Dus een beetje, klein beetje volgt dan met dat die andere grote landen... Ja, eigenlijk ook eens allemaal gelijk spelen.
0: Ja, Frankrijk heeft dik gewonnen.
1: Wat?
0: Ja. Ja, die hebben Mbappé, hè?
1: Oh ja. Maar net Portugal en...
0: ja, dat is allemaal niet...
1: Nee, daar hadden natuurlijk...
0: Allemaal een beetje gelijk, ja.
1: Ja, België was niet zo geweldig.
0: Nee, maar goed. We gaan het vanavond meemaken. Ik denk dat er buiten weer flink gekeken gaat worden.
1: Ja,
0: dat er diverse locaties zullen... Op de pleinen zullen ook wel de schermen staan, dus...
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Dat krijg ik ook niet.
1: Niks van gehoord, niks van gelezen.
0: Nee. Goed, wij gaan terug naar de zomer van 69.
1: Brian Adams.
0: Ja, die.
1: Ja, die.

0: Van de week werd bekend dat op 83-jarige leeftijd voor 6 dagen gestorven is Wim T. Schippers.
1: Zegt me helemaal niks.
0: Zeg je helemaal niks?
1: Nee.
0: Heb jij helemaal niet gehoord deze week?
1: Wim T., programmamaker en acteur.
0: Ja, hij was programmamaker en acteur, maar... Maar vooral bij de jeugd bekend als...
1: Bert van Ernie.
0: Ja, Ernie. Hij was de stem van Ernie.
1: Ah ja, dat is vrouw waar je het dan wel over, ja.
0: Ja, ja en dan gaat toch een stukje... Ja, waar je vroeger mee opgegroeid bent.
1: Ja, vooral door in de bed dat die dorst.
0: Ja, deze is ook leuk.
2: Ernie. Ernie.
3: Hey, hallo Bert.
2: Ja, Ernie. Weet je dat je een banaan in je oor hebt?
3: Wat zeg je, Bert?
2: Ik zei dat je een banaan in je oor hebt. En een banaan eet je. Die stop je in je mond. Niet in je oor, Ernie.
3: Wat zei je nou, Bert?
2: Haal die banaan nou eens uit je oor.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet.

Multicolor. Leg je nou lekker op je buikje, dan wordt het de allerhoogste tijd om om te draaien. Want ja, anders brand je aan één kant zeer maar zeker aan. Is nog lang niet los. Zometeen de weekendkalender.

0: muziekkalender van de regio. Bernie Hoevenaars.
1: Goedemorgen en welkom bij het tweede agendablok voor vandaag. Wat is er allemaal te beleven, ondanks die hitte die we momenteel mee te kampen hebben? Bijvoorbeeld, vandaag begint de kermis in Heide. Die gaat door tot en met dinsdag. En tijdens de kermis zijn er verschillende attracties, waaronder een draaimolen en autoscooter. En ook zijn er behendigheidsspelen, spellen moet ik zeggen, zoals eentjesvissen, lijntrek, spel, schietsalon, de boksbal en de pusher. En ook zijn er suikerspin en snoepkramen aanwezig. De kermis, dat vindt plaats aan de Heidseweg, al daar in Heide. En is dagelijks open, dus van zaterdag tot en met dinsdag, 's middags van 4 tot 's nachts 1 uur. Dan vanaf morgen tot en met dinsdag 21 juli, dus dat is een volle maand lang, zijn zomergedichten te zien in het centrum van Venray. Bewoners en winkeleigenaren plaatsen dan gedichten van lokale dichters op ramen en etalages. En je kunt tijdens een wandeling genieten van de diverse gedichten die daar dan allemaal te zien zijn. Ze zijn te bekijken in het centrum van Venray dus. En de route is verkrijgbaar bij Biblionu Venray. En de wandeling duurt morgen van 9 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds, dat je daar terecht kunt. En het is gratis. En daarna kun je gewoon zelf bepalen wanneer je zelf gaat kijken naar de gedichten natuurlijk. Dan morgen vindt bij Raceway Venray de Supercup National Hot Wat plaats. Je kunt een dag vol autosport verwachten met racers van onder andere de Stockcar F1, F2, de Hot Wat en de Supercup National Hot Wat. En er zijn ook food trucks en entertainment voor iedereen, voor jong en oud. Bij Raceway Venray vindt het allemaal plaats in de Peelweg 47 in IJsselstein en duurt morgenochtend van 9 uur tot 6 uur 's middags. En hier zijn kosten aan verbonden. Iets heel anders op zondag. Morgen, dat vindt bij de Mariakapel in Holthuis, het midzomernachtconcert met Good Company plaats. Er wordt dan buiten bij de kapel een sfeervolle avond georganiseerd met Ierse folk, woodsmuziek en Nederlandstalige nummers. En de vijfkoppige band Good Company zorgt dan voor een afwisselend en meeslepend programma, waarbij dansen en meezingen zeker mag, staat u bij het persbericht. De Mariakapel in Holthuis, dat ligt aan de Mariakapelweg, Aldades en de Kapelweg 1. En het duurt van 8 uur tot 10 uur in de avond. Als je er zin in hebt, ben je daar zeker welkom. Als je meer wil weten over de online zorg en wat je daar allemaal mee kunt doen, en nog vele andere zaken, dan raad ik je aan het volgende blokje van de agenda te beluisteren straks om 2:30. Dan ga ik er iets meer over vertellen. En nu gaan we terug naar primetime.

0: is de zoon van me, hè?
1: Ja?
0: Ja.
1: Oeh.
0: Enrique Iglesias.
1: Ja, de zoon, ja, ik zeg die naam niet, want dan strukkel ik erover.
0: Ja. En de schillend loopt door de regen. Julio is regenjas.
1: Ja, die, ja.
0: Die is het. Nee, dus Enrique is regen.
2: De naam is niet uit zijn mond.
0: Sorry?
2: Op had gisteren de naam schutterij Sander Christian van Rij. Oh. Ik kwam niet uit zijn mond. Hij struikelt iedere keer.
0: Hij struikelt iedere keer. Bernie in de studio. Bernie, goedemorgen.
2: En goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent er niet zomaar hier, want het is feest, hè?
2: Ja, inderdaad. Ze zeggen het volop het 600 jaar bestaansfeest van de schutterij van Rij.
0: Hoe weten jullie dat?
2: Nou, in principe, er was een bisschop uit het bisdom Aken. Die kwam de mis toen hier in aan het Sint-Jacobus-altaar in de grote kerk. En zodoende, inderdaad, staat ook in de archieven beschreven dat inderdaad die bisschop hier de mis kwam doen aan het Sint-Jacobus-altaar. Vroeger was het het Sint-Jacobus-gilde. Die zijn later gefuseerd naar schutterij Sandakker. Met SDTCK, dus een heel andere tenaamstelling. Later is het weer schutterij Sandakker geworden. En is er ook toevoeging Gilde Sint-Jan bijgekomen. En Gilde Sint-Jan is eigenlijk de naam van de patroonsheilige Sint-Johannes de Doper.
0: Ah, dus eigenlijk omdat dat toen is opgeschreven, was de eerste officiële vastlegging dat het bestond.
2: Ja, dat was inderdaad eerst schriftelijke vastlegging. Dat waarschijnlijk bestaan we niet zo langer, maar dat kunnen we niet terugvinden vanuit het archief, inderdaad. Ik was er zelf niet bij op dat moment.
0: Nee?
2: Dus ik ga er vanuit inderdaad dat het klopt wat ze hebben kunnen ondervinden.
0: En dat is een feest. Weet je trouwens of er voor de 500 jaar bestaan ook een feest is geweest?
2: Nee, durf ik niet te zeggen, inderdaad. Dat heb ik niet kunnen terugvinden.
0: Dat ligt niet voor.
2: Nee, we hebben een beetje de last gehad tot een van onze voormalige bestuurders. Die heeft op een gegeven moment, een klein hakkenfietje heeft hij enkel het archief in de brand gestoken.
0: Oh.
2: Dus we zijn eigenlijk alle historische stukken vanaf 1920, 1970 zijn we kwijt geworden.
0: Oh, dat is heel jammer.
2: Dat is heel jammer, inderdaad. Dus een heel stuk archief is verloren gegaan. Ja, dus sommige mensen zitten dat inderdaad. Ja, we kunnen het niet meer corrigeren. Een brand die gaat op dat gebied zorgt ervoor dat die gegevens verloren zijn gegaan.
0: Vrij definitief, hè?
2: Ja, dus definitief inderdaad. We hebben niet kunnen herstellen. En tegenwoordig met AI kunnen we dat ook niet. Dus, nou ja.
0: Dat is heel jammer. Hé, 600 jaar. Dat zijn veel kaarsjes op een taart.
2: Ja, dat zijn veel kaarsjes. Je krijgt ze ook niet allemaal uitgeblazen in één keer, inderdaad. En op dat gebied is het wel, ja, het schutterend schilderwezen was vroeger inderdaad echt compleet in heel Nederland, maar ook in Europa, helemaal ingeworteld. Tegenwoordig is het puur folklore geworden, met ups en downs. We hebben dit jaar de 150e editie van het Oud-Limburgs Schuttersfeest.
0: Maar dat begint volgende week, toch? Of niet? Wanneer?
2: Dat begint komende zondag, vrijdag, excuus. Met de kinderoverles, inderdaad. De week erop het grote overles, inderdaad. Dat vieren we 150 jaar. En de schuttersfeest gaat echt terug tot de 12e, 13e eeuw, inderdaad. Dus we zijn ontzettend trots. Zeker in deze tijd is het wel een uitdaging om daar de mensen te enthousiasmeren, inderdaad, bij de schutterij te trekken. Op dat gebied zit ook een beetje in een regio, Noord-Limburg. Als ik in het zuiden rondloop, dan roept iedereen van, nou, geef zich van de schutterij. En als ik een meer noordelijke vraag inderdaad van wat is schutterij, dan hebben ze vaak zoiets van, schutterij? Oh ja, die lopen met intocht voor Sinterklaas mee. Maar ze weten inderdaad niet de historische achtergrond te vertellen. Dus mooi.
0: Ja, maar dan wordt het tijd dat je dat gaat doen.
2: Ja, inderdaad. We zijn volop mee bezig, inderdaad. We zijn natuurlijk met de social bezig. Vandaag in het dorp hebben wij een optreden van een aantal verschillende disciplines. Discipline uit Gelderland, discipline uit Brabant en Limburg.
0: Is er een verschil tussen?
2: Ja, er zijn ontzettend groot verschil, inderdaad. Dat moet je echt daadwerkelijk zien, inderdaad. Dus vandaar dat proberen we dit weekend ook te vertellen tegen de Venraars inwoners van, zo wordt in Gelderland beleefd, waar het Vendelzwaaien en muziekwedstrijden ontzettend populair zijn. In Brabant, waar het echt het Vendelzwaaien geweldig populair is. Een soort andere manier van schieten. En Limburg is toch wat meer historisch, militair verantwoord bezig, inderdaad. Dus dan zie je echt hele grote verschillen in het Nederlandse land.
0: Heeft de schutterij iets met een leger te maken?
2: Ja, vroeger de schutterijen waren eigenlijk, vroeger waren er geen legers. En de landsheren hadden op dat moment ook al last voor heel veel vernielingen. Heel veel diefstal vanaf de landen. Er werden heel vaak groentes, want mensen hadden natuurlijk heel weinig te besteden. Dus groentes werden, fruit werden inderdaad verwijderd. Daarom hebben heel veel landsheren op eigen gekozen om een klein privélegertje op te richten. Dat was eigenlijk de schutterij. Waarbij de manschappen de hele dag de bewaking deden, inderdaad. En als verteer en als vermaak werd er een schietmast geplaatst, waarbij ze op een gaai schoten, inderdaad, om gewoon bezig te zijn. komt vanuit Griekenland overgewaaid inderdaad. Het is nog een Olympisch sport. Het koningsvogelschiet is Olympisch erkend door het NFC, NSF. En dat gaat dus echt in een heleboel story. Maar eigenlijk inderdaad, ja, de schutterijen waren de vroegere privélegertjes van de landsveren.
0: Mm-hmm. Nu kent iedereen denk ik wel het OLS, hè, waar we het over hadden. Dan schiet je op een boom, een schietboom. En daar zitten van die bulletjes aan.
2: Ja, op dat gebied is er wel de manier. Binnen de OLS-federatie inderdaad. We schieten op houten blokjes. We noemen dat bulletjes. Maar het zijn gewoon houten blokjes van 1x1.
0: Oh.
2: Een klein Limburg verschilletje inderdaad. We schieten met 6 personen in een team. Er zitten latten van 18 punten. Elke schutter doet dus 3 schoten inderdaad. Juist de volgorde. En als je eentje mist, dan is het helaas...
0: Spreker, klaar.
2: Dan ben je klaar inderdaad, dan kun je de feest en dan of de bus naar huis toe inderdaad. Mm. Dus dat is een beetje sport. En uiteindelijk 153 schutterijen. Eentje gaat er niet missen en die mag het jaar erop de Olympische schutterfeest organiseren.
0: Die wint hem,
2: inderdaad. Dat is eigenlijk ontstaan vanuit vroeger was dat inderdaad. Iedereen riep van, we hebben hem gewonnen. En op een gegeven moment, iedereen zegt, wat is het nou de num?
0: Ja,
2: en dat heeft er is een beeldje ontwikkeld door Teun Rozenberg, onze wijlen. En de num is echt een begrip geworden de afgelopen 25 jaar in Limburg. Dat is echt een trofee die je jaarlang mag bewaren. Om inderdaad, en dat toont aan dat je de num bent geworden. En natuurlijk, de sport zit erin om te proberen om de num weg te halen bij de organiserende vereniging. Nou, die kun je terugkrijgen door betaling van een ton bier, of een krat cola, zullen we maar zeggen. Dan kun je hem terug met wennen. Dus eigenlijk de sport van de andere schutterij is om de num bij de organisator weg te halen.
1: Wanneer komt de num naar Verrij?
0: Ja, wanneer komt hij naar Verrij?
2: Ik moet zeggen, in 2019 zijn we natuurlijk tweede geworden.
0: Toen waren we er heel dichtbij,
2: inderdaad. We hebben gekozen voor te verjongen. Onze vereniging kent een groot aantal jonge leden. En wat oudere mensen die hebben nou gezegd, de oudere garde, zou ik maar zeggen. Wij willen een stapje terug doen. Wij geven de kans aan de jongeren om zich te profileren. Maar net als bij je voetbalteam, een team moet je creëren, moet je gaan kweken. Ze zijn hartstikke goed bezig met onze nieuwe uitrusting, ook de nieuwe wedstrijdbuksen. Ik heb altijd gezegd, en daar hebben we met de burgemeester ook in principe een beetje lachscherend over gedaan. Binnen nou 5 jaar kupt hij naar Venray toe. Maar het betekent wel grandioos uitdagingen, organisatorische uitdagingen. Mm. Je moet toch 53 voetbalvelden aan ruimte beschikbaar hebben. Er komen straks, als we ooit gaan winnen, komen daar een stuk of 40 schietmasten staan op een rij. Dus het is wel een hele grote investering. Op het algemeen een jaar lang hard werken. Als het goed is, overleef je ook een huwelijkscrisis. Want die ga je ongetwijfeld meemaken, inderdaad. Maar dan moet je 1 keer in je leven meemaken om inderdaad het OLS 1 keer te willen organiseren.
0: Heb je het al eens gedaan?
2: Nou, omdat ik natuurlijk overkoepelend zit in het organisatiebestuur, de Olympische Schutsfederatie, organiseer ik eigenlijk elk jaar een Olympisch schutterfeest.
0: Nee, maar de Zandakker heeft...
2: Zandakker heeft dat nog nooit mogen meemaken. In 2010 heeft Sint-Jan Krabbevorst gewonnen. Daar heb ik in de organisatie wel in de PR-commissie mijn bijdrage gehad. Zevenum heeft in 2018 mogen gewonnen en 2019 georganiseerd. Dus ik ben er wel betrokken. Helaas Venray nog niet. En we hebben inderdaad de belofte gedaan. Ooit komt hij een keer in Venray. Ik durf er geen jaar aan te zeggen.
0: Maar hij gaat komen.
2: Hij gaat komen inderdaad. En voor mij geldt er voor inderdaad. Ik ben inmiddels 24 jaar voorzitter van de schutterij. Er komt een periode om afscheid te nemen van de voorzittersrol.
0: Als dat OLS er is!
2: Als het OLS gewonnen wordt, dan zal ik ook mijn functie op dat moment inderdaad ter beschikking gaan stellen. Op het moment dat we georganiseerd hebben. Dan is het goed geweest. Maar voorlopig is dat nog niet zover.
1: Schitterend, maar niet 120 moet worden.
2: Ja.
0: Hey, dit weekend, feestweekend, gisteravond begonnen.
2: Ja, we zijn gisteravond begonnen met een schitterend miniconcert van de Koninklijke Harmonie Terpen. Die eigenlijk als cadeau ons een miniconcert hebben aangeboden. Om ook weer te laten zien hoe rijk Venray is aan de talenten. Mm. We hebben onze oude leden uitgenodigd die de afgelopen 25 jaar bij ons lid zijn geweest. Gewoon om hun te bedanken. Hun maken deel van de historie. En natuurlijk ook weer kijken of er wat enthousiastelingen zijn die toch weer om lid willen gaan worden. Daarna hebben we dus een feestavond gehad met een aantal Venray's artiesten. Natuurlijk onze Gert Jansen en Niels de Klerk die hebben opgetreden. Vandaag beginnen we met demonstraties op het Schouwburgplein. Dan gaan we om 12 uur beginnen. Waarbij we dus inderdaad, wat we gezegd hebben, de exercities van diverse verenigingen laten zien. Daarna gaan we naar de Schuttersweide, waar vanaf 3 uur een schietwedstrijd gaat plaatsvinden. En natuurlijk ook de familie Jansen-reunie, waarbij we de voormalige uitbaters van Eetkehuis Tielen nog een keer de Venrijse politiek kunnen gaan bespreken met Chrisje. Zoals we maar kennen, inderdaad. Gezellig met natuurlijk gezellige zitjes in de schaduw. Lekker frietje van Chris. En kijken naar Nederland-Zweden. Want dat is natuurlijk iets wat vandaag bijspeelt, inderdaad. En het hoogtepunt is natuurlijk morgen, waarbij de grote schuttersoptocht gaat plaatsvinden. De omstandigheden hebben we al moeten besluiten om daar wat anders mee om te gaan. Normaal wordt een algemene inspectie gehouden bij alle schutterijen worden geïnspecteerd door de burgemeester. Maar gezien de weersomstandigheden hebben wij besloten dat wij in ieder geval tussen 00:30 en 2:00 in de Sint-Pietersbannenkerk de beoordelingen en inspectie gaan doen. Om even te zorgen dat niet de schutters eigenlijk een half uur in de felle zon moeten staan. En daarna de optocht om 00:30, waarbij we dan gaan trekken door het centrum met het hoogtepunt, de defilé op Schouwburgplein. En dan zie je echt de pralen van de schutters en schilderwezen terugkomen. Twee gastverenigingen uit Gelderland. En je zult morgen ook zien inderdaad wat dan het verschil is tussen Gelderland en Limburg. Echt geweldig om te zien. Dus ik roep alle kijkers op, alle luisteraars inderdaad, om morgen naar Schouwburgplein te komen. Ga lekker zitten bij een van de horeca-ondernemers. Dan heb je ook goed uitzicht inderdaad. Ideale plek. Lekker wat drinken erbij en genieten van onze Limburgse volkscultuur.
0: Nu ben jij internationaal bekend, hè? Jij bent wel een grootheid in de... In de schutterswereld, toch?
1: Ja,
0: hoog onderscheiden, volgens mij ook zelfs. Wat heb jij nou voor gang? Of bestaat dat in het schutterswereld? Ben jij de generaal?
2: Nee, ik was altijd in mijn actieve carrière inderdaad, was ik tweede luitenant. Dus op dat gebied één van officier inderdaad. Dus, maar helaas, door mijn lichamelijke omstandigheden kan ik geen optochten meer meelopen. Dus ik hou me heel vaak op bestuurlijk vlak. Mijn rang heb ik altijd behouden, ik ben tweede luitenant. Maar zeker inderdaad, Europees schutterswezen is op dat gebied heel apart. Ondanks de taalbarrière die je met elkaar meemaakt, hebben we één gezamenlijk punt. Dat is inderdaad trouw aan het schutters- en schilderwezen. En dat zie ik terug. Eind van het jaar moeten wij naar Kroatië. Volgend jaar hebben we een heel groot schutterstreffen in Kroatië. Op dat gebied. En dan zie ik inderdaad, komen de Europese culturen samen. Dat is heel apart om mee te maken. En dat is echt een uniek gevoel inderdaad. En op dat gebied leven ook iedereen mee. Ook met de hele social media. Op het moment dat er in Duitsland iets gebeurt, dan vinden we elkaar in goede en slechte tijden. In droevige en leuke tijden.
0: Eerst nu de leuke tijden, dit weekend lekker feest.
2: Eerst lekker feest vieren inderdaad. En op dat gebied onze organisatorische krachten laten zien, zoals we gisteren ook werden gememoreerd inderdaad. En vervolgens inderdaad op naar het oude Limburg Schuttersfeest. En waar we proberen inderdaad om daar in ieder geval de eerste twee keer 18 te behalen. Vervolgens proberen de kavelzaterdag te behalen. En dan zien we wel waar het schip strandt.
0: Ja, kijken dat we dat over les krijgen.
1: Ja, dat zou je best mooi zien.
0: Ja, dat is dan mooi. Dan gaan we dat
1: dus met, is het één nadeel.
0: Gaan we met radio live zitten.
1: Ik kan nooit zondags naar het OLS.
0: Nee?
1: Nee, dan hebben we bij ons eigen geschut.
0: Ga je het niet.
1: Ja, daar dacht ik wel weer.
0: Ga je
1: dat weer.
2: We kunnen natuurlijk altijd verzoeken. We hebben dat in het kader van het Europees kampioenschap voetbal in 2000 gedaan. Hebben we het OLS een week verzet. Okay. Misschien kunnen we vanwege kunnen schieten in Overloon. Kunnen we proberen om het OLS even nog elke week te verzetten.
1: Ja, dat zou ik doen.
2: Biedt kansen.
0: Ja, zeker doen. Bernie, heel veel plezier dit weekend. En nou direct door naar het Schouwburgplein.
2: Nou gaan we direct naar het Schouwburgplein inderdaad, maar mijn dames uit Borgen op mij wachten inderdaad om even de warme schuttersknuffel te geven en vervolgens hun even te aanschouwen met hun op het uittreden.
0: Veel plezier dit weekend.
2: Dankjewel.
3: Schutten geeft

0: zijn we weer aan het einde gekomen van deze aflevering van Primetime.
1: Ja, dat is jammer.
0: Ja, jammer, hè?
1: Ja, moeten we hier het fijne hockey over laten.
0: Hier is het zo lekker. Lekker is het hier.
1: Heerlijk.
0: Hier staat de airco lekker aan en we zitten hier lekker... Terwijl jij buiten misschien wel zit te weg te ploffen.
1: Ja, dat ga ik ook doen.
0: Ja, jij gaat het Schouwburgplein op, hè?
1: Ja, het Schouwburgplein,
0: Even kijken naar de schutterijen. We hebben er net alles over verteld. Bernie is ondertussen ook alweer richting het centrum. Zometeen op dit radiostation. Wij gaan ervan uit dat hij zometeen binnenkomt gaan, hè? Maar dat zal wel goed komen.
1: Denk het ook wel.
0: Maar het zou Marco moeten zijn. Maar we zijn met volle verwachting naar buiten aan het kijken.
1: Zou je van Tuzie doen?
0: Ja, dat zou kunnen. Maar je gaat het vanzelf horen naar de klok van 12 uur. Wij zeggen bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Dan gaan we een plaat lanceren.
1: Ja, ook dat nog.
0: We hebben de primeur van een plaat.
1: Dan heb ik meer ervaringen van Jera Almeer.
0: Oh ja, dan ben je al bij Jera Almeer geweest. Hè? Ja. Dat is volgend weekend.
1: Ja.
0: Ah, dat wordt ook plof hoor.
1: Ja, 34 graden zou ik
0: vrijdag. Ja, daar word je ook niet echt heel erg vrolijk van.
1: Nee. Ja, het is niet anders.
0: Vanavond veel plezier met voetballen.
1: Ja, ik hoop dat ze winnen.
0: Ja, laten we dan... Ja.
1: Ja, ik weet
0: niet. Ja, ik weet het ook niet. Gewoon niet echt je van het de afgelopen dagen.
1: Ze zijn wel eens dukkerslijn begonnen, dus wat dat betreft...
0: Ah, dat is ook zo.
1: Dus.
0: Nou, bedankt voor het luisteren.
1: En

0: zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 12 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Joure. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
4: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
5: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
6: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
5: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieërs, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op...

0: Russell nog niet aanwezig, dus vandaar dat hij even inval. Muziek bij Omroep Venraai, en nu Dua Lipa en The Baby, Levitating.
1: Genieten van je weekend.

En daar baby, welkom, het is 12 uur geweest. Ja, zoals ik al zei, Wil van der Leensel is nog steeds niet aanwezig. Hij blijft wel lang werken, moet ik zeggen. Maakt ook helemaal niet uit, familieomstandigheden kan allemaal gebeuren. Het schijnt dus zo te zijn dat hij er volgende week wel weer is. Dus Wil, mocht je luisteren, kom alsjeblieft terug, want we missen je, jongen. Ja, en wel een groot voordeel. Van 12 tot 3 hier in Middagformule XL met nu Chumbawamba. En dit is Tap Tap.

Omhoog en rij. Middagformule XL. Van 12 tot 3 dus. Je zou dus denken, ja, Wil van der Leensel heb ik hier eigenlijk verwacht. Ja, die is er dus niet, zoals het al zei. Goed, mag de pret niet rutten natuurlijk. Zometeen dus een kleine blik, een mini-blik op de Nederlandse albumlijst. Althans van afgelopen week, want er zat een leuke verrassing in, zag ik.

0: Fenra hier op deze zaterdagmiddag.
1: Een overzicht van de Nederlandse albumlijst.
0: En het is wel een hele kleine mini, ja, wat zou ik zeggen, een mini-compilatie, mini-albumlijstje, zou ik maar, qua rubriekje. Ik heb niet heel veel kunnen vinden, maar wel, wel iets heel opvallends. Natuurlijk hebben we al wat aantal hits gehoord, hè, de afgelopen jaar wel van Ray. Where's My Husband bijvoorbeeld is wel een hele bekende. Die ja, staat volgens mij nog steeds wel, of tenminste, zakt wel langzamerhand weg in de top 40. Maar doet het nog steeds best wel goed. Hoor je ook wel eens regelmatig hier en daar verschijnen. Op de radio dan natuurlijk. Maar wat me wel opviel is, als je dan gaat zoeken voor dit rubriekje, voor deze albumlijst, is het feit dat haar nieuwste album, in Nederland van pak en beet, ja, onder plaatsje 100, want dat is een soort van top 100 wat ik dan heb gevonden, meteen op plaats 1 is terechtgekomen. Ja, dan doe je iets goed, hoor. En er staat waarschijnlijk al één plaat op, naast Where Is My Husband en nog andere platen. Ik ben niet helemaal bekend met het repertoire van Ray, maar er is wel één plaat die bij ons in de hitsbak staat. En waarvan ik denk, waarom draaien we die niet vaker hier bij Omroep Venray? Die plaat heb ik voor je klaarstaan. Het is Nigel Lane.

Billy Ocean, Loverboy. Omroep Venra tijdens de middagformule. En daarvoor hoorde je dus Ray en Nightingale Lane. Een van haar nieuwste platen dus van het nieuwste album... die momenteel op nummer 1 staat in de Nederlandse albumlijst Top 100. Doet ze best goed, uiteindelijk. Ja, en over nieuwe platen gesproken. De middagformule staat er vol mee als je door de week... of door de week, andere weken wel eens luistert... naar dit programma tussen 2 en 4 normaal gesproken... daar is dus ook een playlist uit voorgekomen. Naast natuurlijk dat hele standje bierruzie met allemaal best wel wat heftige rockplaten... die misschien wel de zaterdagmiddag erin kunnen loodsen... is er dus ook een playlist met alle nieuwe muziek die hier voorbij gaat komen in het programma. Kan wel eens handig zijn, klein overzichtje zoals deze plaat van The May. Het album is 10 april 2026 uitgekomen, tijdje terug alweer. En deze plaat heeft een half miljoen streams gestoord op Spotify, dus niet slecht. Ik wil het niet aan je laten ontbreken deze dag. Heet 331 en is van de meest.

Het is Koens en Cooking on Three Burners met This Girl. Omroep Venra is er dus ook voor jou deze zaterdagmiddag, zonnige zaterdagmiddag. Ik was wel even vergeten te vermelden welke playlist er gemaakt is dus voor die nieuwe liedjes die je bij de middagformule hoort. Het heet Gedraaid in de middagformule. Als je dat gewoon gaat opzoeken, dan vind je vanzelf wel. Een logo van de middagformule staat erbij. Dus mocht je meer nieuwe muziek voorbij horen komen en denk van, nou, dat mag wel eens een keer op repeat. Zeker de moeite waard. Al zei je het zelf. Klein beetje wij van WC heen, maar dat mag ook wel, toch? Hey, goedemiddag, de middagformule met Avril Lavigne. Dit is Complicated.

Ethan Huis en A Brief Spark. De nieuwste plaat van hem. Tevens ook een voormalig 1902-idee. Gestoord uiteindelijk in het weekend van het meerdaagswandelevenement, nog niet zo lang geleden. En is een eerbetoon aan Tigo, die ongeneeslijk ziek is geweest. En er helaas niet meer is. Mooi liedje, dat kan ik wel vertellen. Ik weet alleen niet, hij is net ook hier live geweest. Tenminste, heeft dit nummer natuurlijk nog live gedaan. In de studio.

0: Ontzettend een aardige gozer. Prettige jongen, vriendelijk, niks mis mee. Doet alles fout.
1: De zaterdagmiddag kom je door met een...

One and only Robbie Williams bij de middagformule en Supreme hier bij Omroep Venray. En we moeten heel even stilstaan bij een jarige vandaag, jongens. Ja, het is een man die geboren is in 1949, is lang geleden inmiddels. En sindsdien heeft hij alleen maar, ja, vrijwel eind alleen maar, hits geschreven. Bijvoorbeeld, nou, laten we zeggen, Ordinary Girl, Do It To Me, We Are The World. Samen dan met heel wat andere artiesten natuurlijk. Wat hebben we nog meer staan, joh? Start On You, maar ook Dancing On The Ceiling. En ja, dan is het natuurlijk, als hij zijn verjaardag gaat vieren, dan is het niet, ja, dan staat het hele tent op zijn kop natuurlijk. Dat kun je wel voorstellen, hè? Lionel Richie, hij is 77 geworden, dus ultiem moment om niet meer even te draaien natuurlijk, om verder te draaien.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 1 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanees staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: Klein eerbetoon aan Stevie Wonder, gebracht door Andy Platt en Sean Lee, oftewel Younger and Silver Fox. Dit is Stevie en Sly.
1: Genieten van je weekend met Omroep Venray.
2: Voor jou.

welkom. Het is uur 2 van de middagformule. Het is wel een XL-versie, waar je zou denken, hey, de middagformule is toch normaal gesproken om 2 uur. Ja, maar we zijn verplaatst. Eenmalig dan, hè. Wil van der Leensel is er vandaag niet. Eigenlijk is hij de afgelopen een paar weken niet geweest. Maar nu kon Theo de Wit niet, Maarten Wit kon niet invallen. Dus dan doen we het maar zo. Dat betekent wel trouwens dat weekenddienst ook een uurtje eerder begint, namelijk om 3 uur. Dus straks na 3 uur hoor je dus weekenddienst. Tot en met 6 uur dan weer. En dan begint de normale programmering weer. Maakt het helemaal niet uit, de muziek blijft allemaal hetzelfde. Alleen een beetje een andere programmastructuur. Kan gebeuren en straks dus ook samen met Erik Vondeldijk spelen. Dus horen, maar dan achter tevoren. Wordt ook spannend. Eerst even iets anders. We gaan aandacht vestigen op een band. Ja, die eigenlijk vooral bekend is om een energieke mix van eigen nummers. Tenminste, de laatste jaren dan. En ook nog best wel covers. Rockovers dan precies zijn die viral zijn gegaan van moderne hits, bijvoorbeeld op social media. Denk bijvoorbeeld aan bijvoorbeeld deze, Bad Guy van Billie Eilish. I'm a bad guy. Ken je wel toch? Of een plaat die we veel draaien bij Onwoe Van Rai, Joe en End of Beginning. Adele and Someone Like You.

Deze gasten staan bekend met de naam Adam and the Metal Hearts. Ja, je hoorde er een beetje aan de stem. Het klinkt er wel wat ruwer dan normaal. Een beetje, ja, Tenacious D-vibes treedt ervan. De groep heeft inmiddels meer dan 800.000 maandelijkse luisteraars op Spotify en scoorde best wel flinke hits met eigen nummers zoals Don't Believe in Love, Only Human en Please Be Okay. Daarnaast kreeg ze ook wel miljoenen views voor opvallende rockversies van filmnummers. Bijvoorbeeld voor een tribute voor Peaches uit de Super Mario Bros. Movie. Eigen muziek maakt ze trouwens ook, dat zei je net al. De nieuwste stand van 2 weken terug onder de noemer Silence.

Diana Ross en de Supremes. Reflections, dat brachten ze dus in de jaren 60 uit. Lang geleden, lang vervlogen tijd. Wat niet lang vervlogen tijden is, is natuurlijk de moderne tijd. Venray gaat steeds meer over op glasvezel. Het glasvezelnetwerk in de gemeente Venray heeft de afgelopen jaren wel een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Want namelijk tussen 2022 en 2025 veranderde het aantal glasvezelaansluitingen van 7017 naar, schrik niet, 21.623. Ja, dat is flink gegroeid. Dat bleek in een analyse van de vergelijkingswebsite overstappen.nl... op basis van de autoriteit Consument en Markt. Tenminste, de data die ze daarvan hebben verkregen. Ja, oftewel, Venray die stapt toch wel sneller denkt dan gedacht. Wellicht op de moderne tijd. Helpt natuurlijk ook wel dat zo'n glasvezelaansluiting in bepaalde gevallen wel eens gratis aangelegd wordt. Dat hangt een beetje vanaf wat voor projecten er allemaal rondhangen. Venray wordt modern. Net zoals de muziek, hè? Ook in de titels. St. Juni, dit is Modern Times.

0: Ik zou 3 jaar geleden niet van buiten hebben gedacht dat het leuk was. Ik ben nu totaal gefascineerd. Ja, oprecht ja. Ja, omdat het prachtig is.
1: Dit is de middagformule bij Omroep Venray.

Sophie en Hartins, right beside you. Hey, ik heb zometeen voor jou de Amro Venray Live Thread. Die heeft veel van de lensel altijd al mee. Een klein USB-stickje waar hij dan altijd mee komt. Waar dan live optreden staan. Ja, ze staan natuurlijk hier niet live in de studio. Daar, dan heeft de techniekgroep het elke week best wel druk. Nee, het komt van een bandje af. Maar ik wil vandaag wel meer de aandacht leggen op een live thread uit 2017.

0: Tenrai Live Track.
1: Het jaar is 2017. Dat is het jaar waar we teruggaan met de Omroep Venray Live Track. Ik kwam deze week weer eens een fragment tegen van dit optreden. En ja, je moet het eens een keer opzoeken. Want als je de beelden ziet, dan is er nog wel echt kippenvel hoor, moet je ook zeggen. Ja, om precies te zijn gaan we even een paar maanden voor dit hele optreden. Voor het gebeuren wat ik zo meteen laat horen. Namelijk 20 juli 2017. Het is de dag dat Chester Bennington is overleden. De frontman van Linkin Park. Het was op een donderdag. Volgens mij donderdagochtend dat het bekend werd. En ik weet het nog best wel goed. Dat het die donderdagochtend is dat ik moest gaan werken in de tuinbouwkas. Ik werkte toen als een soort van met een soort bijbaantje bij de komkommerkwekerij. En daar kon ik dan komkommers plukken. En ik werkte die ochtend ja, vrij vroeg. Ik begon met een vroege dienst, omdat het al, volgens mij was het een best wel warme dag. Ik weet niet meer precies hoe het zat. Maar volgens mij begon om 6:30 kon het al beginnen. En daar staat natuurlijk gewoon de radio hard aan. En daar kwam ergens in de ochtend kwam er binnen dat de frontman van Linkin Park was overleden, Chester Bennington. En ik als ja, voormalige Linkin Park fan moet ik eerlijk zeggen, want ik heb echt alle albums toen geluisterd. Kwam het wel als een motorslag binnen, moet je vertellen. Natuurlijk kampte hij al ja, wat langer met mentale problemen en depressies en dat soort dingetjes. Vroeger natuurlijk ook misbruikt geweest. Dus ja, hij heeft best wel een lastig leven gehad. Maar goed, 20 juli dus. Er werden ook heel veel platen gedraaid op de radio destijds. En fast forward naar oktober 2017. Het was namelijk de Hollywood Bowl. Ja, het was een beetje een gevarieerd programma wat al werd aangeboden. Natuurlijk ja, kan ik wel zeggen dat het hoogtepunt ongetwijfeld het emotionele eerbetoonconcert van Linkin Park was. Linkin Park and Friends heette dat. Celebrate Alive in Honor of Chester Bennington. Was 27 oktober dus. Direct na het overlijden van een frontman. Ja, het is een beetje apart. Want ja, Mike Shinoda, dus de rapper van de plaat die je straks gaat horen, In The End dus, die is er natuurlijk wel. Maar de zang kan dus niet meer gedaan worden door de andere frontman, door de leadzanger. Dus hoe hebben ze dat opgelost? Eigenlijk op de mooiste manier die je kunt bedenken. Met het publiek.
2: Our special guest on this one is our favorite special guest of the whole night. Our very, very favorite. And that's fucked up to say because there was all these great people that have come out. And if I say that, then it makes them look bad. But I do mean that it's our favorite guest. It's you guys.
3: Let's do it.

Goedemiddag en welkom bij het derde agendablok. Zit je aan tafel smakelijk eten? Ik ga je proberen te vertellen wat er allemaal te beleven valt hier in Van Rij. En we zijn gebleven bij de komende week, bij maandag. Maandag namelijk organiseert BibliNu Van Rij een gratis training over online zorg. Je leert dan stap voor stap werken met de online zorgportaal. En je krijgt een uitleg over onder andere het inloggen met DigiD, afspraken maken, herhaalrecepten aanvragen en online contact met huisarts of ziekenhuis. Training die vindt plaats in de bibliotheek van Van Rij, Monsieur Groemansplein. Staat hier, maar volgens mij is dat niet Monsieur Groemansplein, de bibliotheek. Maar goed, in ieder geval in de bibliotheek vindt dat allemaal plaats. En je kunt je daarvoor aanmelden op de website van BibliNu of telefonisch of aan de balie. Nog een keer BibliNu Van Rij, maar dan iets heel anders. Organiseren maandag een study night voor studenten en scholieren. En tijdens deze avonden kunnen jongeren in alle rust studeren in de bibliotheek. En de study night is bedoeld voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs en studenten die zich willen voorbereiden op toetsen of examens. Aanmelden is verplicht op de website van BibliNu. En dit is al het juiste adres, de Gouden Leeuwpad 3 in Van Rij. En dat duurt van 6:15 tot 10:00 in de avond. Nog meer op de maandag. Maandagavond vindt in Van Rij bij de Kemphaan een lezing van IVN Gijster Van Rij plaats over biodiversiteit in de stad door dokter Marco Roos. Er wordt ingegaan op het belang van bodem, spontane plantengroei en het verschil tussen groen en echte biodiversiteit, stedelijke ecologie, inheemse soorten en het belang van natuurpositief beheer. Nou, dat is een hele mond vol. Het vindt allemaal plaats bij de Kemphaan dus, aan het Kennedyplein 1 in Van Rij, maandagavond van 8:00 tot 10:00. Straks in het laatste blokje nog meer agenda nieuws voor wat er nog meer in de rest van de week gebeurt, waaronder de laatste Repair Café van dit seizoen en nog vele andere zaken.

0: David Guetta, Teddy Swims en Tones and I, dat was het. Dawn, dawn, dawn.
1: De middagformule.
0: Ja, en deze plaat is dan waarschijnlijk wel een soort van herkenbaarheid van voetbaluitzendingen. Als het gaat om 2009, 2010 ongeveer. Het is het, de jaren wanneer deze band uiteindelijk hun doorbraak weet te kennen. De band zelf is ergens in de jaren 90 opgericht in de Engelse stad Leicester en groeide uit tot een van de grootste Britse rockacts van deze eeuw. We kennen het zelf misschien nog heel weinig in Nederland. Een beetje een mix van indie rock, elektronische invloeden en eigenlijk wel stadionwaardige refreinen waarover ze zowel de hitlijsten in Groot-Brittannië als grote festivalpodia.

2009 was het jaar dat deze plaat uitkwam. West Rider Papa Lunatic Asylum. Het is een lang album. Het naam dan uiteindelijk. Het nummer was een van de grootste hits. En kreeg extra bekendheid dus. Doordat het jarenlang werd gebruikt als herkenningsmelodie van voetbaluitzendingen. Waarschijnlijk van de BBC. Misschien nog een paar van de NOS wellicht. Misschien herken je jezelf ook wel gewoon uit de spellen van FIFA of zo. Ik weet niet of het daarin zat, maar het lijkt wel een beetje alsof het de teamzone is van FIFA, wanneer je het spelletje opstart, weet je wel. Ik ga wel voor je draaien vandaag, omdat hij gewoon zo lekker is, joh. Sabian is dit, en Fire.

0: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis had gekocht.
1: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Drukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
4: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
3: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
5: Het nieuws van 2 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad, in zwembad de Broeneuigte, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boel-spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan. Die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
7: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen? En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten? Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
8: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
9: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: is de middagformule met Marco Loenen.
1: En dit is het laatste uur. Bam. Nou, maar niet getreurd toch? Veel meer muziek komt eraan. Zoals die van Huey Lewis en de News. Do You Believe in Love?
0: Genieten van je weekend met Omroep Venray.
2: Voor jou.

David Guetta en Jennifer Lopez. Save Me Tonight, daar hoor je. Huey Lewis in the News en Do You Believe in Love. Ja, goed nieuws voor scholieren en studenten in Venray. De bibliotheek organiseert deze maand twee speciale study nights, zoals dat heet. Op 22 en 30 juni kunnen jongeren daar 's avonds in alle rust studeren zonder afleiding van thuis. Ja, de bibliotheek is dan geopend van 6:15 tot en met 10 uur. Meedoen is daarbij wel gratis, dus je kunt gratis en voor niks naar de bibliotheek gaan. Maar aanmelden is wel nodig. Bij succes wordt getekend op de studieavonden vaak georganiseerd kunnen worden. Dus houd het in ieder geval even in de gaten. Omroepvenraai.nl, daar kun je meer informatie vinden over dat hele gebeuren. En meer nieuws wat in de maand juni allemaal verschijnt. Zo dus ook vandaag de aftrap van Nederland-Zweden. Dat belooft ook weer een spannende wedstrijd te worden. En ja, zoals we gisteren al in Vrij Laat hebben gezegd, ja, we maakten Zweedse gehaktballetjes van die Zweden, joh. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja, we zetten die tent helemaal op zijn kop. Die Amerikanen weten niet wat ze meemaken, de rest van de wereld weet niet wat ze meemaken. We gaan gewoon met twee vingers in de neus winnen. En over de kop gesproken, waarom geen Jack Johnson draaien? En

Hier bij Omroep Venray. En heel Cloud. La Passion. En zometeen nieuwe muziek van Daniel Stevie. Ik heb het er vorige week ook al even over gehad. De nieuwste plaat van hem gedraaid. Ik vind het zo jammer dat hij nergens anders nog gedraaid wordt. Want zo'n grote impact heeft dit programma natuurlijk normaal gesproken. Welke plaat dat is en meer daarover hoor je straks naar Fly Away. Dit is Lenny Kravitz.

zou zeggen, lekker Limburgs, hè? Fly Away. Dit is Lenny Travis, die is juist te horen bij Omroep Venray. En ja, we zitten natuurlijk een beetje op een rare tijdstip vandaag. Het is zaterdagmiddag, het is 20 juni 2026. En een beetje, ja, het is een beetje onzeker weer. Hè, gaat het alweer onweren, wordt het lekker zonnig. Het is in ieder geval bloedheet geweest de afgelopen dagen. Dus het kan best wel een beetje allemaal graag aanvoelen. Maar geloof me, volgende week is de programmering weer zo goed als normaal. Dan verwacht ik Wil van der Leensel weer terug. Want oh, wat heb ik hem gemist. Want ja, hij is toch altijd de man die op de zaterdagmiddag altijd wel de positieve energie weet te brengen. Dan kom je hier binnenlopen en het is altijd met een glimlach. Dus Wil van der Leensel, mocht je luisteren, kom eens dit terug, jongen. Want we missen je enorm. Neem niet weg dat ik dan wel extra zendheid krijg. Dat is wel van 12 tot 3. En ja, het enige wat eigenlijk een beetje wel hetzelfde is gebleven deze dag, is horen naar de achterste volgen. Dat zit namelijk gewoon weer oude vertrouwd rond 20 voor 3. Dan laat ik aan jou de opgave horen. En ja, en dan uiteindelijk ja, merken we vanzelf wel. Dan hoor je vanzelf wel welke opgave het is. Ik kom even niet aan mijn woorden, hè. Nee, Erik Vlottenwijk gaat dan het antwoord geven. En ook melden wie de winnaar is van vandaag. Dus ik ben heel erg benieuwd. Verder wel ook nog nieuwe muziek rond dit tijdstip. Dat blijft ook allemaal gewoon weer hetzelfde. We gaan naar Daniel Seavey. Ik had het net eventjes. 2015 was zijn echte doorbraak door als 16-jarige finalist in het populaire tv-programma American Idol mee te doen. Dat heeft hij dus inderdaad wel best goed gewonnen, zeg maar. Of in ieder geval scoorde hoge ogen. niet veel later werd hij wel wereldwijd bekend als lid van boyband Why Don't We. Waarmee hij dus miljoenen fans verzamelde. Inmiddels timmelt hij wel succesvol aan zijn solo-carrière. En laat hij ook al horen dat hij veel meer is dan alleen een voormalig bandlid van een klein boybandje. Hij kan al meer dan dat. Zijn nieuwste single Love's a Gun is één van die voorbeelden. Het is een beetje een meeslepende popzone over de liefde. Waarvan je even, even weet dat die fout afloopt. Maar waar je toch niet aan kunt ontsnappen. Dat een beetje geen uitweg is. Daar gaat dit nummer over. Ik draai met alle liefde voor je.

krijgen, toch? Die nieuwe plaat van Daniel Sivi heet The Last Gun. Staat op Spotify, maar kun je ook die horen in de middagformule bij Homo Venray. En daarna hoor je dus Foster the People en Pumped Up Tits. Ik hoor graag van je als je nieuwe tips hebt voor andere nieuwe platen, releases die ik sowieso gehoord moet hebben, maar ook andere luisteraars van Omroep Venray. Je weet waar je moet zijn, hè? Omroepvenray.nl. Ga dan naar die website toe en klik op die grote groene WhatsApp-knop die bovenaan op de website ziet staan. En dan zie ik je daar.

0: Marshmallow en Where We Go.
1: Allemaal fan huilen.
0: Het weer voor de aankomende week dan. En morgen natuurlijk ook. Zondag is op de langste dag. Er wordt het met de 32 graden broeierig heet. En met in de loop van de dag kans op enkele lokale fitse onweersbuien. De hele volgende week houden de hittegolven aan. En daarbij is het zonnig en vrijwel dagelijks tropisch warm met 30 tot 36 graden. Later deze dagen kunnen enkele lokale onweersbuien ontstaan. Het is Omroep Venray, het is de middagformule op deze zaterdagmiddag 20 juni 2026. Het is uitzending 159 en misschien heb je wel eens de neiging om gewoon eens even door Venray heen te rijden. Gewoon met je auto, scooter, wat dan ook. En als je dan denkt, ik ga gewoon even rond, weet je wel. Noordsingel, Westsingel, Zuidsingel, Oostsingel, je gaat gewoon net zoals de Shadow Babes.

Beginnende band uit Groot-Brittannië. Vier bandleden. Onder de naam Bank Holiday. En kenners van muziek. Weet je dat er een kleine verwijzing is naar een nummer van Oasis en nog een andere band. Ben ik heel even de naam voor kwijt. Volgens mij was dat Elton John? Zeg ik verteerd, nee. Maar dat hoort helemaal niet uit. We spelen het volgende. Het is tijd voor het spelletje horen, maar dan achterstevoren natuurlijk. Misschien een beetje over tijd, misschien een beetje voor de tijd. Geen enkel idee. Het spelletje is eigenlijk vrij simpel. Ik laat aan jou een fragment horen van een plaat. Ik zoek daarbij dus de titel en artiest van die plaat. Het is eigenlijk heel simpel, zou je denken. Het enige wat een beetje moeilijk zou kunnen zijn, is het feit dat het fragment wat ik jou zo meteen laat horen achterstevoren wordt afgespeeld. Ja, dat kan uitdagend zijn. En het leuke is, het uitdagende is dat Erik van Otterdijk hem vandaag heeft uitgekozen. Ja, ik weet niet of dat nou een fout is van mij, maar we gaan het zien. De opgave van vandaag luidt als volgt. Doe je best. Hier komt-ie.

0: Ja, denk jij te weten welke plaat je zojuist voor een aantal seconden achterstevoren hebt gehoord? Dan doe mee aan het spelletje horen maanden achterstevoren. Win die ereplek bij de middelformule door te appen naar omroepvennerij.nl. Druk dan op die groene WhatsApp-knop die hier bovenaan op de website ziet staan. Daar kun je gewoon een appje achterlaten naar de studio. Ziet het hier binnen verschijnen en het is de Erik nog eens even leuk. Met alle plezier, met alle liefde, een winnaar uit. Omroepvennerij.nl. Ga dan naartoe, druk dan op die groene knop. Laat dan je antwoord achter als jij weet welke plaats je zojuist achterstevoren hebt gehoord.
1: Ga naar omroepvennerij.nl en druk op de groene knop.

toch nog Rain noemen. Dat kan de script alleen maar, hè? Om op verder uit, in midden van midden, daar hoorde je hem. En daarvoor dus Billy Squier en Lonely is the Night. En mocht je meer van dat soort muziek willen horen, dan staat er op Spotify een playlist genaamd Standje Burenruzie. Met alleen maar van dat soort knijters, weet je dat ook weer.

Hollywood Remix en Rita Franklin. Sisters are doing it for themselves. Ja, we naderen het einde van deze drie uurtjes. Middagformule XL. Maar nu is me ter oren gekomen dat er nog een verlenging na zit te komen. In voetbaltermen te spreken, de vierde helft. Ja, zo kun je het toch een beetje noemen, jongens. Ja, zeker. En over voetbal gesproken. Ik wens je alvast veel plezier straks vanavond. Als je gaat kijken om 7 uur naar Nederland-Zweden. Mocht je in Amerika zijn en toevallig de middagformule aan hebben staan. Hé, hey, heel goed bezig. Zorg dat daar in ieder geval heel veel promotie gemaakt wordt. Ja, je weet maar nooit natuurlijk. Nederland-Zweden, we gaan het allemaal zien. Hopelijk dat Nederland natuurlijk wint en een mooie score part. We gaan het allemaal meemaken, we gaan het allemaal zien. Ik wens je trouwens veel plezier na 3 uur met Erik van Opstertijd, waarbij hij dus eind de eerste paar minuten het antwoord laat horen van horen, maar dan achterstevoren. Mocht je de opgave überhaupt nog niet gehoord hebben, je kunt namelijk nog eens sturen naar omroepvenrij.nl en dan die groene knop op de website. Want de opgave luidt deze week als volgt. Ja, je weet waar je moet zijn, hè, inmiddels. Hey, goed weekend. Ik ben er volgende week weer tussen 2 en 4 met een nieuwe middagformule. Tot dan.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 3 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrijkwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeu de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen, want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam... Mam, luister je wel?
5: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
6: Boeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
5: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
7: Ook voor jou elke dag, dit is Omroep Venray.
8: De middagformule met Erik van Otterdijk.
9: Hey, goedemiddag. Tweede gedeelte van de middagformule. Dankjewel aan Malke voor het eerste gedeelte. Ja, het is wel een beetje breed hoor.
8: Genieten van je weekend met Omroep Venray.
10: Ook voor jou.
9: Wil van der Linsen nog steeds afwezig en Marco en ik gaan die uren opvullen. Het is de laatste keer dat we het doen, want volgende week is wilde weer, is ons gegarandeerd. Maar goed, we zijn toe aan de horen, maar dan achtste voren van deze week. Marco weer voor.

0: Was hij moeilijk? Nee hoor, het fluitje zal wel een beetje verraden hebben. We gaan terug naar het jaar 1991. Per Gessle en Marie Fredriksson zijn voor met Dio Rockset. En Andrea die had het goed, dus die wint de prijs. En we feliciteren ze van harte.
1: Even de piep, hoera!

0: Sets Stars. En daarvoor Lily Allen met Not Fair. En een blokje van drie starten we met Roxette. De oplossing van horen, maar dan achterstevoren. En die hoorde Joyride.
1: De 90.2 Memory Track. Een 90.2-idee uit de oude doos.
0: Ik zou bijna een heel oude jingle willen gebruiken van Radio Veronica als César dan nog. Herinnert u zich deze nog? We gaan terug voor de Memory Track naar 18 maart 2023. En dan komen we uit bij Nothing But Thieves. Een plaat die je later nooit meer zoveel op de radio hoort, maar deze keer wel. Welcome to the DCC.
1: Dit is de Memory Track van deze week.

Sommige platen hebben een nogal lang intro dat normaal gesproken volgepraat wordt door de DJ's. Maar Erik is hier helaas te lui voor. Ik kan niet zeggen dat ik dit een fijne inspreektekst vind, maar ja, ik heb weinig keus. Gelukkig is de intro afgelopen en beginnen ze nu te zingen.

voetballen, heb je dus ook gedaan. Lola Jong hoor je met Messi en Alanis Morissette, Hands Clean. En daar zit de regel, this could be Messi, Lionel Messi. Verder ga ik niet meer over voetbal hebben. Ik heb er geen verstand van. Ik weet er geen bal vanaf. Ik wens je in ieder geval vanavond...

0: verse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 4 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken plat leggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Lekker, voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
4: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
5: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is, een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
6: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
7: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
6: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
7: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
6: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
7: Duur?
6: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
1: Dus nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
8: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73 afslag 10 Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
9: Omroep Venray.
10: Het nieuws van 5 uur.

0: Dit is Weekenddienst.
1: Oh, daar heb je die Engert weer.
2: Ja, het is goed. Je mag dat zo vinden. Vind dat maar zo. Het is goed.

volgens mij nog de grootste discoklassieker van deze vijf broertjes, hoor. Hey, goedemiddag. Uur 2 van Erik op de radio. Ja, je kunt niet alles hebben, maar voor mij is dat heerlijk. Want ik mag lekker 3 uur in een ruimte zitten waar een hele goede airco aanwezig is. Dus ja, ik geniet er wel van, hoor. Even kijken, wat gaan we deze 2 uur doen van de programma Weekenddienst? Nee, ik ga het niet hebben over het overlijden van Wint Schippers. Hij presenteerde van 1984 tot 1991 op Hilversum 3 het programma Rom, Vlom, Vlom met Jacques Plafond. En ik vond dat programma helemaal niks. Nou, sommige mensen hebben dat. Het was gewoon een georganiseerde chaos. Maar daar hou ik niet van. Doe het dan zoals ik, hè. Chaos, maar dan...

Een dame die al jaren meedraait in de muziekbusiness. Rockstelle Hazes, tranen in de giftshop. Het DJ 2 idee van, ik wou vorige week. Zij maakte veel indruk bij mij bij de Passion. Zo dadelijk de verjaardagen. Oh, ik heb een leuk uitgehoord te gaan draaien. Maar we blijven even in die zomerse sferen. Wat dacht je van deze plaat van Wham?

0: Shawn Mendes hoor je. When you're gone. Nee, ik ben niet weg. Ik mag niet weg, hoor. Ik blijf altijd als eerste uur, als u daar geen bezwaar tegen hebt.
1: De playlist.
0: Tijd geworden voor de playlist. Kijken wie er vandaag op deze 20e juni allemaal jaren zijn. Lionel Richie is jarig. Oh, leuk. Een zanger uit Amerika. All Night Long is toch wel een beetje zijn grootste hit. Hij wordt vandaag 77. Maar ik ga terug naar de jaren 70 met Chris Gibson. Hij is een van de drie en de zanger van de Gibson Brothers. Hij wordt vandaag 66. De andere twee broertjes zijn de toetsenist Alex Gibson en drummer Patrick Gibson. Maar die man is helaas op 4 april 2020 overleden. Ze waren alle drie geboren op het Caribische eiland Martinique, maar verhuizen met de familie naar Frankrijk. En dankzij de arrangementen van de Belgische producer Jean Kluger en Daniel van Gerde scoorde de groep met een mengeling van disco en salsa enkele hits aan het eind van de jaren 70 en begin van de jaren 80. En dan ga ik even in het systeem kijken hier van wat hebben we er allemaal in staan. Hé, laten we toch een leuke 12-inch versie vinden van Kissera Mi Vida. Die gaan we doen. We feliciteren Chris even met...
2: Hippe de Piep, hoera ja!

hoe goed ik sommige artiesten ook vind, soms vind ik van het gaat een beetje te snel. Ook deze van Taylor Swift. Ik kom deze tegen de lijst. I knew it, I knew you. Ik denk, is dat nieuw? Ik kijk even de lijst op internet. Ja hoor, is de nieuwe single. Ja, helemaal vergeten. Zelfs heel vergeten waren we in Willem de Taylor. Volgens mij hebben die nooit gedraaid. Het gaat een beetje soms te snel. Straks gaan we weer terugkijken naar in de verleden met wat gebeurde er toen. Maar eerst even Andrew Gold met Lonely Boy. He was

vragen mensen aan mij van... doe jij het helemaal alleen, dat programma? Of heb je ook een producer, een regisseur erbij zitten? Nou, nee, het meeste doe ik het alleen. Maar af en toe heb ik wel some help from my friends. Post Malone samen met Morgan Wallen. En I had some help. Zo dadelijk gaan we...

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
2: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
3: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
2: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
3: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
2: Nee hoor, we zijn naar Henk Beauvais Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
4: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis... Henk Beauvais Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie je ook beauvais.nl of Facebook.
1: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73 afslag 10 Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
5: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 5 uur.
7: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten... omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon... nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen... door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen... wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen... Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak... sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij... die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen... opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om... Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest... om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn... door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaargewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston... voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog, droog en zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm. Met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
8: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels... zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
9: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. degravischebron.nl.
8: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
5: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
9: Nu ook bij de Grafische Bron. Kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
10: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
5: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
11: Ook voor jou elke dag, dit is Omroep Venray.
12: Zo, dat zien we weer, hè?
9: Tot 6 uur is dit Weekenddienst. Met nu de 3 na 5.

0: Fighters. En Learn to Fly. Zij sluiten morgen de editie 2026 van Pinkpop af vanaf 10 uur. Daarvoor de lekkere, lange uitgevoerde albumversie van A-Forward van The Cure. Zij spelen vanavond tussen 10 en 12 op dag nummer 2 van Pinkpop. En gisteren werd de eerste dag afgesloten door 21 Pilots. En daarvoor draaiden we meteen te kijken. Stressed out, lekker rustig plaatsen een beetje. Tot 6 uur nog weekenddienst. Ik heb nog iets te staan van 2 uur geleden. Ga ik straks even inleveren. Maar eerst...
1: And now for something completely different.
2: Is dat wat...

0: Dit was destijds de doorbraak van Prince. Purple Rain van de gelijknamige film. Daarvoor Mark Ronson en Bruno Mars, Uptown Funk. En Pommelien Thijs, ik moet gaan. Nou, nog een half uurtje. Dan ben ik ook weg.
1: De dubbeldraai.

0: ben ik eigenlijk wel verplicht om een titel te zoeken met had in de titel. Nou, heb ik dus ook gedaan. Als eerste, in 1980 brak Herman Brood met zijn band His Wild Romance de single Hot Shot uit. Nadat deze plaat alarmschijf was bij Veronica, kwam de single uiteindelijk op nummer 11 in de top 40 en bleef 7 weken in de lijst, maar je hoort hem bijna nooit. Maar 2 jaar eerder had de Amerikaanse zangeres Carrie Young haar enige hit in Nederland met ook Hot Shot. Het bereikte de toppositie van de Amerikaanse National Disco Action Top 40 en de 67e plek in de reguliere hitlijst in Amerika. In de Verenigde Koninkrijk kwam het nummer tot de 34e plek en in de Nederlandse top 40 werd de 2e plek behaald. En dit is nog steeds een echte disco-klassieker.
1: De Diddle Drive.

0: Omroep Venray tipt. Je hoort hem hier. Elke dag.
1: Dit is deze hele week. Het 90-2-idee.

Deze twee ideeën van deze week. Diplo samen met Cameron Whitcomb. En Would You Still Love Me? Ja hoor. Nou staan hier twee dames. En ik weet even niet meer wie ze zijn. Stel je even...

0: talk about.
1: De jaren 80 en de jaren 20 bij elkaar gevoegd. Madonna samen met Sabrina Carpenter. En Bring Your Love. En dat is nog een lekker nummer ook. Ik heb het al eerlijk gezegd vandaag. Ik heb afgelopen week nachtdienst gehad. En dan heb ik een gewoon non-stop radio was daar. Radio 2, Veronica, weet ik veel. Het wordt alleen maar non-stop gedraaid. Alleen ik baal ergens van. Niet alleen van deze band, maar van heel veel bands. Nummers worden ingekort. En dan heb ik dus deze week heb ik twee keer Radio Gaga van Queen gehoord. De ene keer was er een complete van afgehaald. De andere keer was ik de gitaarsolo ingekort. Kan het niet tegen. Dus hier de complete albumversie van Radio Gaga.

0: kunnen ze dan verder opteren, hebben ook geen verder meer nodig. Wel een evenveel gemaakt eruit te horen is Blue Oyster Cult hoor je. En Don't Fear the Reaper.
1: Het is jammer.
0: Het ja.
1: is jammer. Maar het is alweer tijd.
0: Tijd.
1: Voor de laatste plaat. In weekenddienst.
0: Ik hoorde deze week op de radio dat donderdag en vandaag Guns N' Roses in Nederland zijn weer. Sterker nog, het is de eerste keer dat ze ooit in de Ziggo Dome gespeeld hebben. Dat wist ik niet. Ik denk van, weet je wat, dan ga ik ons lekker lange, rustige, nou ja, rustige, maar voor hun doen wel, rustige plaat van Guns N' Roses doen als afsluiter van dit programma. Zo, dank Jack Willems en het plaatje achter met Guns N' Roses. Knocking on Heaven's Door, blijf smeren en tot volgende.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: Iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het Muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Welkom terug, luistervrienden, bij het tweede uur van Muziekdossier hier bij Omroep Venray. We zijn dit uur begonnen met Estelle featuring Kanye West en American Boy uit 2008. Een plaat die Londen, New York en een flinke dosis zomerse energie moeiteloos samenbracht in één wereldhit. Ook in dit tweede uur trekken we weer kriskras door 7 decennia muziekgeschiedenis. De Rolling Stones staan al voor je klaar, net als Garland Jeffries. Maar eerst zetten we de gitaren wat harder. Uit 1994, hier is Primal Scream met Rocks.

Kevin en Bente. Met Vervreemd uit 2025. Een nummer over afstand die soms ontstaat terwijl niemand dat eigenlijk wil. En soms is muziek precies het tegenovergestelde. Geen twijfel, geen afstand, maar gewoon 3 minuten zonlicht door de speakers. Texas wist dat gevoel perfect te vangen met een nummer dat klinkt alsof het

0: Dit is het muziekdossier.
1: Ja, dat was dan onze Pentagon Dance Classics. Leuke volgorde ook. Lady Marmalade, La Belle, Dirty Old Man, The Three Degrees en als laatste Jocelyn Brown.

0: Sommige artiesten kiezen een eenvoudige artiestennaam. Michael, Madonna, Prince, klaar. En dan heb je iemand die dacht, weet je wat, ik noem mezelf gewoon Del the Funky Homo Sapien. Begin jaren 90 bracht hij een frisse mix van hip-hop, funk en humor. Ver weg van de stoere clichés die destijds vaak de boventoon voerden. En eerlijk is eerlijk, alleen al het refrein van de volgende plaat blijft dagenlang in je hoofd rondlopen als een muzikale huiskast die vergeten is naar huis te gaan. De beroemde regel, Mr. Babbelina, Mr. Bab Dabbelina, kwam oorspronkelijk uit een komische sketch van de Monkees uit de jaren 60. Del gaf er 30 jaar later een heel nieuw leven aan. Hier is in 1991 Del the Funky Homo Sapien met Mr. Dabbelina.
1: His name is Mr. Dabbelina, Mr. Bab Dabbelina. Mr. Dabbelina, Mr. Bab Dabbelina.

En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze editie van Muziekdossier. Bedankt voor je gezelschap vanavond. Bedankt voor de leuke reacties via de WhatsApp-berichten. En vooral bedankt dat je weer meereist door 7 decennia muziekgeschiedenis. Van grote klassiekers tot nieuwe favorieten, van vergeten parels tot nummers die al jaren stevig in ons geheugen verankerd liggen. Ik wens je nog een hele fijne zaterdagavond toe. Geniet van de rest van je weekend, van de mensen om je heen en van de muziek die misschien nog ergens op de achtergrond doorspeelt. Morgenavond om 6 uur ben ik er weer met een nieuwe editie van Muziekdossier. Opnieuw 2 uur lang mooie verhalen, verrassende weetjes, muzikale herinneringen en vooral heel veel goede muziek. Maar eerst sluiten we de avond af met misschien wel het perfecte nummer voor een ontspannen weekendavond. Een lied dat al bijna 60 jaar bewijst dat haast soms volledig overbodig is. Uit 1968, The Small Faces met Lazy Sunday. Een fijne avond gewenst, geniet van je zondag als hij straks aanbreekt. En graag tot morgenavond hier bij Omroep Venraai.

0: Iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het Muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Welkom terug, luistervrienden, bij het tweede uur van Muziekdossier hier bij Omroep Venray. We zijn dit uur begonnen met Estelle featuring Kanye West en American Boy uit 2008. Een plaat die Londen, New York en een flinke dosis zomerse energie moeiteloos samenbracht in één wereldhit. Ook in dit tweede uur trekken we weer kriskras door 7 decennia muziekgeschiedenis. De Rolling Stones staan al voor je klaar, net als Garland Jeffries. Maar eerst zetten we de gitaren wat harder. Uit 1994, hier is Primal Scream met Rocks.

Kevin en Bente. Met Vervreemd uit 2025. Een nummer over afstand die soms ontstaat terwijl niemand dat eigenlijk wil. En soms is muziek precies het tegenovergestelde. Geen twijfel, geen afstand, maar gewoon 3 minuten zonlicht door de speakers. Texas wist dat gevoel perfect te vangen met een nummer dat klinkt alsof het speelt.

0: Dit is het muziekdossier Dance Classics.
1: Ja, dan is het weer tijd geworden voor onze Pentagon Dance Classics. Met vanavond daarin La Belle, The Three Degrees en Jocelyn Brown. Veel dan.

0: Dit is het muziekdossier.
1: Ja, dat was dan onze Pentagon Dance Classics. Leuke volgorde ook. Lady Marmalade, La Belle, Dirty Old Man, The Three Degrees en als laatste Jocelyn Brown.

1989, je hoorde Liza Stansfield met All Around the World. Een plaat die moeiteloos de brug sloeg tussen pop, soul en dansvloer. Gedragen door een stem die je uit duizenden herkent. En van die Britse soulstem naar een andere. Want soms verschijnt er een artiest die je het gevoel geeft dat ze hier altijd al geweest is. Terwijl ze eigenlijk nog maar net aan de deur klopt. Celeste bracht een vleugje klassieke soul terug naar de hitlijsten. Maar dan met haar eigen geluid en een stem vol karakter. Hier is uit 2021 Celeste, Stop This Flame.

0: Sommige artiesten kiezen een eenvoudige artiestennaam. Michael, Madonna, Prince, klaar. En dan heb je iemand die dacht, weet je wat, ik noem mezelf gewoon Del the Funky Homo Sapien. Begin jaren 90 bracht hij een frisse mix van hip-hop, funk en humor. Ver weg van de stoere clichés die destijds vaak de boventoon voerden. En eerlijk is eerlijk, alleen al het refrein van de volgende plaat blijft dagenlang in je hoofd rondlopen als een muzikale huiskast die vergeten is naar huis te gaan. De beroemde regel, Mr. Babbelina, Mr. Bab Babbelina, kwam oorspronkelijk uit een komische sketch van de Monkees uit de jaren 60. Del gaf er 30 jaar later een heel nieuw leven aan. Hier is in 1991 Del the Funky Homo Sapien met Mr. Babbelina.
1: His name is Mr. Babbelina, Mr. Bab Babbelina. Mr. Babbelina, Mr. Bab Babbelina.

En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze editie van Muziekdossier. Bedankt voor je gezelschap vanavond. Bedankt voor de leuke reacties via de WhatsApp-berichten. En vooral bedankt dat je weer meereist door 7 decennia muziekgeschiedenis. Van grote klassiekers tot nieuwe favorieten, van vergeten parels tot nummers die al jaren stevig in ons geheugen verankerd liggen. Ik wens je nog een hele fijne zaterdagavond toe. Geniet van de rest van je weekend, van de mensen om je heen en van de muziek die misschien nog ergens op de achtergrond doorspeelt. Morgenavond om 6 uur ben ik er weer met een nieuwe editie van Muziekdossier. Opnieuw 2 uur lang mooie verhalen, verrassende weetjes, muzikale herinneringen en vooral heel veel goede muziek. Maar eerst sluiten we de avond af met misschien wel het perfecte nummer voor een ontspannen weekendavond. Een lied dat al bijna 60 jaar bewijst dat haast soms volledig overbodig is. Uit 1968, The Small Faces met Lazy Sunday. Een fijne avond gewenst, geniet van je zondag als hij straks aanbreekt. En graag tot morgenavond hier bij Omroep Venray.

0: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
0: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
2: Omroep Venray.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij, die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check

zaterdag 21 juli. Muziek van John O'Callaghan en Memphis. Welkom, nieuwe aflevering van Total Dance deze zaterdagavond. En ik kan alleen maar vertellen dat we vandaag weer een lekkere show hebben met van alles en nog wat erin verwerkt. En we hebben informatie over festivals straks, dus informatie over Stereo Sunday, wat over een tijdje weer gaat plaatsvinden. En tot die tijd ook de Dance Classic van de week. Iedere week zo'n track waarvan je zegt, oh ja, die. Ja, die komt er ook weer aan. Heb je zo'n track, laat het gewoon even weten. Tot de Dance en omvangrijd.nl. We gaan beginnen. Yes. Ali Brown. Coming in heavy. Enjoy.

muziek van Callan Keren en Taste After Summer. Ik zei al, informatie over festivals. Ja, zeker. Vanaf vrijdag 3 juli en zaterdag 4 juli is het weer te doen. Allemaal hier net in Venlo, op in de Julianenpark. Want er is er het festival Stereo Sunday. Wat 2 dagen plaatsvinden. Al daar. Met toch op vrijdag een aantal leuke namen in de hardere stijlen. En dat is onder andere de Strikers, Zani, et cetera. En op zaterdagavond hebben we ook een mooie line-up. Met daar ook andere artiesten. Maar daar ga ik straks nog even voor hebben. Zijn we klaar voor? Een beetje drum and bass uit Engeland.

denk, we laten eens even beginnen met de Bas Jackers. Ready? XL, het festival Stereo Sunday. Op vrijdagavond 3 juli en zaterdag 4 juli is het daar allemaal te doen. En ik had al een beetje de agenda van vrijdag vermaald. Maar ik zou nog terugkomen op de agenda van zaterdag. Want daar komen toch een aantal leuke artiesten op het podium. Ho, de gaan

En als je zomerse ritmes hebt, dan heb je dus ook een beetje de muziek. Festivals die eraan komen. En dat is op zaterdag 11 juli aanstaande. Awakeningsfestival met 3 dagen daar. Festival vrijdag 10 juli, zaterdag 11 juli en zondag 12 juli met zoveel artiesten. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar dit is er eentje van. Ik volg ze al een tijdje. Hier is Miss Monique en Concorde.

Een van de tracks waarvan ik zeg, ah, daar word je zo rustig van. Als je aan het strand zit, I.I.O. en Rapture. Ik zal veel meer informatie over festivals. Straks gaan we al een beetje vooruitblikken op de maand oktober. Jawel, dan is de zomer alweer bij mij. Maar dat is straks. We gaan eerst een beetje stampen. Een track die ik heel erg lekker vind. Ik hoop jij ook. Dit is

muziek van Emily Lance. Voices in my head. En als je meer van deze dame wilt zien, ze heeft al de hele zomer al van alles gepland. Maar op 24 oktober zal ze ook te zien zijn in het EMF, het Johan Cruijff Arena. Daar. Met onder andere Afrojack, Armin van Buuren, Abed, D-Block, David Guetta en nog vele, vele, vele anderen. Op het EMF Festival wat daar gaat plaatsvinden. Emily Lance, onthoud die nou. Goed. Hoog tijd geworden voor de Dance Class van de week. Iedere week zijn track of Jack. Oh ja, die. En als ik hem erin ga starten, dan denk je van ja, zeker. Vorige week was hij nog te zien in Helmond bij de Camping Kids Club. En dat is deze track. Ik denk, we gaan even terug in de tijd. Muziek van Paul Elstak en Rainbow in the Sky. Voor vandaag de Dance Class.

komt uit Duitsland. Geboorteplaats Münster. Hebben we het ook van Maximilian Lenz. Oftewel, beter bekend onze artiestennaam Westbam. En hij had in de vroegere jaren op Love Parade. Jawel, wie kent dat niet? Love Parade.

0: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
1: Boksenzin en dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
2: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
1: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
3: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
4: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
3: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
5: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
2: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd. Omroep Venray.
6: Het nieuws van 9 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars in Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden. Kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten. Kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
9: Voor jou elke dag, dit is ons. de nacht is dit de Omroep Venray Dance Night.

0: Insight. Het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Tot middernacht is dit de Omroep Venray Dance Night.

0: Venray.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobbey, Gakpo en Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Spotify.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Robbie, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de Straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.